0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ook open op zondagnamiddag.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: Allee, jongen. Wat is dat?
11: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

Goedemorgen. Ik begin met opvallende cijfers over de werkdruk. Want niet alleen personeelsleden zelf, ook de werkgevers en bedrijfsleiders vinden dat die werkdruk te hoog is. Die steeg ook opvallend afgelopen jaar, zegt HR-bedrijf Acerta. Komt vooral omdat er te weinig personeel is in veel bedrijven. Maar ook omdat mensen al maar vaker extra opdrachten en verantwoordelijkheden krijgen. Daardoor stijgt die werkdruk. En werkgevers vergeten soms ook te vaak dat hun personeel graag variatie heeft in de dingen die ze moeten doen. Dat is belangrijk om zich goed te voelen in hun job. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben kletterende ruzie gemaakt over de oorlog in Iran. Amerikaanse media zeggen dat Trump voor meer diplomatie kiest omdat er een nieuw voorstel op tafel ligt om de oorlog te stoppen, terwijl Netanyahu dat juist niet wil. De Israëlische premier reageerde woest toen Trump hem vertelde dat hij onderhandelingen met Iran een kans wil geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één en dezelfde lijn zitten rond die oorlog met Iran. Dan nog voetbal met opnieuw twee rode duivels die een prijs pakken. Jurie Tielemans en Amadou Onana. Ze wonnen gisteravond met hun Engelse ploeg Aston Villa de Europa League. Ze versloegen in de finale Duitse Freiburg met 3-0. En Tielemans scoorde een wereldgoal, het eerste doelpunt kort voor de rust. De overwinning van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als de Engelse club vijfde eindigt in de Premier League, moet Sint-Truiden geen play-off spelen in de Europa League. En mag het meteen door naar de poelenfase. We krijgen eerst brede opklaringen. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 90 graden aan zee tot 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maxima tot 28 graden. Ook het weekend wordt zonnig en zomers warm. Maxima opnieuw rond die 28, 29 graden.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht.
2: Rustig.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
8: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
10: Tartaratata.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
12: joehoe!
11: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Mannekes,
14: Bombie.
13: Ik heb gedroomd.
14: Over?
13: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
14: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
13: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
14: En zondag en maandag
13: 20% korting op alles. Serieus?
14: Oh, jij wist dat niet.
13: Bobby, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
14: Jawel!
15: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

hadden al een paar hits gehad hoor, met Chirpy Chirpy Cheep Cheep, Sole Sole bijvoorbeeld ook. En dit werd de opvolger Sacramento van Middle of the Road. Eros Ramazzotti was dit voorjaar nog in ons land voor 2 concerten in Vorst Nationaal. Mocht je het gemist hebben, volgend jaar komt hij gewoon nog eens terug op zondag 4 april. Hou die datum vrij. Er is Sebastase, una canzone.

0: Dat is nog eens wakker worden. En T-Set en She Likes Weed. Zometeen heb ik Irene Cara eerst het nieuws op het half uur met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners worden 24 uur op 24 gevolgd door hun ouders via een telefoon. Dat blijkt uit de Apenstaartjaren, een 2-jaarlijks onderzoek is dat, naar het mediagebruik van 6000 Vlaamse jongeren. Via WhatsApp of andere apps weten ouders dan precies waar een zoon of dochter zit op dat moment. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Het zijn er 14.700, blijkt uit cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk, Spanje en Nederland zijn populair. Een verklaring zit het RISIF niet meteen. Maar waarschijnlijk zitten er ook heel wat grensarbeiders in die statistieken. En dan nog voetbal, met opnieuw 2 rode duivels die een prijs pakken. Jurie Tielemans en Amadou Onana. Die wonnen gisteravond met hun Engelse ploeg Aston Villa de Europa League. Ze versloegen in de finale Duitse Freiburg met 3-0. En Tielemans scoorde een wereldgoal, het eerste doelpunt kort voor de rust. We krijgen eerst brede opklaringen. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maxima opnieuw rond 28 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn zo op D19 naar Antwerpen vlieg je 25 minuten van Brecht tot Kleine Bareel. E17 naar Antwerpen 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring vlieg je ook 20 minuten van Expo tot Machelen. E313 naar Antwerpen een kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. En op de E40 naar Brussel ook een kwartier tussen Haasrode en Berthem.
3: De Good Morning Show.

0: Vlaanderen boven. Raymond van het Groene Woud viert zijn 75ste verjaardag met een tour waar hij momenteel volop aan bezig is. Volgende week woensdag staat het volgende concert gepland in het Concertgebouw in Brugge. Raymond 75, dat doet er mij aan denken dat een collega van hem morgen 75 wordt. En dat is Johan Verminne. We gaan het vieren hier bij Nostalgie Plus met morgen extra veel muziek van Johan Verminne. Zometeen is het aan de Four Tops. It's the same old song. Ik heb ook Olivia Newton-John.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Hello. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoopman.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Oh,
11: vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
12: Ah.
11: Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: The Good Morning Show.

meezingen van 's ochtends vroeg, dat is natuurlijk Nostalgie Plus. Hè. It's the same old song van de Four Tops. En verder met Olivia Newton-John, die haar keurige outfit als Sandy in Grease inruilt voor een leren jasje. Kijk maar eens op de hoes van het album waar dit ook op staat. A Little More Love.

0: Je Annie van Aha, zometeen neem ik je mee de discovloer op. Dankzij Luisa Fernandez en Lay Love on You. Als je voor de kleerkast staat en je twijfelt sterk wat je vandaag gaat aantrekken, er is één man die daar het perfecte antwoord op weet, omdat hij weerman is natuurlijk. En dat is Erwin. Erwin, een goeiemorgen.
1: Hey, goeiemorgen, dag Seth.
0: Hey Erwin, als ik even buiten kijk, dan zie ik hier voorlopig nog een grijze ochtend hier bij mij. Blijft dat zo?
1: Nee, dat gaat veranderen. Het is trouwens stilletjes aan tijd om die tuinmeubelen en barbecues af te stoppen.
0: Ja.
1: De regenwolken, die zeggen we met plezier vaarwel. Ja, en wordt eigenlijk gewoon vervangen door de zomer. En die begint dus vandaag. Maar die begint, zoals je het hier net komt te vertellen, Seb, met zon, met wolken. Hier en daar is er ook vorming van nevel en mist. Laaghangende wolken. Maar dat komt straks allemaal goed. Straks krijgt die zon nog wat meer kracht. En dan komt ze overal door het wolkendek heen. En die dikke trui en jas, die kunnen in de kast. Want vanmiddag stijgen de temperaturen al tot 23 graden.
0: Mooi, heel mooi. En als een voorsmaakje van meer, want vanaf morgen wordt het alleen maar beter.
1: Ja, morgen nog meer zon. Rustig weer. De wind gaat helemaal aan de ketting. Bij temperaturen al 5 tot 26 graden. En dan het verlengde Pinksterweekend. Dan wordt het pas echt zomer. Hoog zomer zelfs. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Met heel veel zon, af en toe een wolkje. Misschien piepklein kans op een onweersbui. Maar die kans is zeer klein. En die temperaturen, zaterdag 27 graden, zondag 28 graden. Ja, en wie weet komt de tropische kaap van 30 graden in de buurt op maandag en dinsdag. Ja, dat is aan de volle 100% genieten.
0: Ja, het is geen lenteweer, maar inderdaad zomerweer, zoals je net zelf zei. Ik denk dat, dat je vele mensen blij gemaakt hebt. Heb je al weekendplannen, Erwin?
1: Misschien een feestje. Ik ben supporter van Club Brugge en we gaan proberen op zondag op Jan Breydelen een heel groot feest van te maken. En dat kan ook in zonnige omstandigheden. Dus ik denk dat voetbal centraal staat.
0: Ah, kijk, leuk te horen. Fijn, goed. En we gaan al een leuke weekendplannen hebben zonder twijfel. Dankjewel Erwin en tot de volgende.
1: Groetjes uitdag, hè. Joe.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En... Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Ja, Weerman Erwin heeft zich zo net geout als supporter van Club Brugge. Wel, ze kunnen kampioen spelen vandaag als ze vanavond winnen op KV Mechelen. Ik heb toevallig het perfecte kampioenslied klaarstaan. En dat is We Are The Champions van Queen.
10: Your golden years, nostalgie plus.
9: Het is 8 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
11: Goedemorgen. 2 op de 3 tieners worden 24 uur op 24 gevolgd door hun ouders via een telefoon, blijkt uit de Apenstaartjaren, een tweejaarlijks onderzoek naar het mediagebruik van 6000 Vlaamse jongeren. Via WhatsApp of andere apps weten ouders dan precies waar hun zoon of dochter zit op dat moment. Maar soms is het ook puur praktisch om te weten waar ze een kind precies moeten ophalen, met de auto bijvoorbeeld. Verrassend, de tieners zelf vinden dat niet eens zo erg dat hun ouders hen volgen, alhoewel ze het net als iedereen recht hebben op privacy. In principe kunnen ze dus weigeren om gevolgd te worden. Alleen is dat in de praktijk uiteraard niet zo evident. Opvallende cijfers over werkdruk in de bedrijven. Want niet alleen het personeel zelf, ook de werkgevers en bedrijfsleiders vinden dat die werkdruk te hoog is. Die steeg opvallend afgelopen jaar, zegt HR-bedrijf Acerta. Komt vooral omdat er te weinig personeel is in veel bedrijven, maar ook omdat mensen al maar vaker extra opdrachten en verantwoordelijkheden krijgen. En werkgevers vergeten soms ook te vaak dat hun personeel graag variatie heeft in de dingen die ze moeten doen. Dat is belangrijk om zich goed te voelen in hun job. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben kletterende ruzie gemaakt over de oorlog in Iran. Amerikaanse media zeggen dat Trump voor meer diplomatie kiest omdat er een nieuw voorstel op tafel ligt om de oorlog te stoppen, terwijl Netanyahu

0: Sint-Truiden. Want als de Engelse club vijfde eindigt in de Premier League, dan moeten de Limburgers geen play-off spelen in de Europa League. En mag het meteen, of mogen ze meteen, naar de poelenfase. Eerst brede opklaringen deze namiddag. Afwisselend wolkenvelden en zon bij 19 graden aan zee tot 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maximaal tot 28 graden. Ook in het weekend wordt het zomers zonnig en warm. Maximaal opnieuw rond die 28, 29 graden.
1: Dankjewel Bart. De ochtendfiles die komen op gang. Dit zijn de plaatsen waar je een kwartier of meer aanschuift. Op de E40 naar Brussel verlies je een half uur tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. E17 naar Antwerpen, 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E40 Gent-Oostende komen er ook 25 minuten bij tussen Beernem en Brugge. Want daar is een ongeval gebeurd. De linker rijstrook is versperd. E40 naar Brussel, 20 minuten extra van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de Brusselse binnenring een kwartier van Expo tot Vilvoorde. E313 naar Antwerpen, een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring, een kwartier van Waterloo tot Leonard. En ook op de E19 naar Brussel schuif je een kwartier aan tussen Zemst en Machelen.
2: De Good Morning Show met Tony Talboom.

Etta James, bij Nostalgie Plus. I just want to make love to you. Als ik die hoor, moet ik steeds meteen terugdenken aan die Coca-Cola-hunk. En de reclamespot natuurlijk voor Coca-Cola Light. Heel wat vrouwenharten gingen er sneller van slaan in de 90s, zoals dat, want toen werd gebruik gemaakt in die clip van dat nummer van Etta James. Ik veronderstel dat jij je ochtend niet begint met een cola. Dat zou maar wat vreemd zijn. Nee, een goede tas koffie, dat lijkt me het allerbeste. Iets lekker om te eten, een prima ontbijt en dan natuurlijk de muziek van Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Wat wil je meer? Fijn dat je erbij bent. Tot 10 uur hou ik je gezelschap met heel veel 60s, 70s en 80s natuurlijk ook. Zo heb ik er zo meteen een hele grote van de Human League. Don't You Want Me staat klaar. En er is al Linda de Souza. Dansen, maak wat ruimte vrij voor deze Unfi.

0: Don't You Want Me van de Human League. Ze staan deze zomer op de Lokerse Feesten samen met Softcell en Gary Newman. Zondag 2 augustus. De organisatie heeft gekozen voor een volledige synthesizerdag met dus onder andere die drie topartiesten. En ja, wat hebben ze toch vaak leuke line-ups op die Lokerse Feesten. Diana Ross komt bijvoorbeeld ook deze zomer. Toch heel straf, vind ik. En wees maar zeker dat de grote Kaai in Lokeren daar volledig gaat meezingen met Don't You Want Me van de Human League. Ik heb zometeen het nummer waarmee MTV destijds begon. Begin 80's. En dat is natuurlijk van de Buggles. Video Killed the Radio Star. En ook een duet van Marvin Gaye en Tammy Terrell.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Horta.
5: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Mens bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Ook open op zondagnamiddag.
14: The Good Morning Show.
15: Good Morning Show.

Je kent het zeker ook in de versie van Diana Ross, maar Marvin Gaye en Tammy Terrell waren eerst Ain't No Mountain High Enough. Zaterdag opent in Antwerpen een van de grootste kermissen van het land, de Sinxafor op Spoor Oost. In de Good Morning Show gaan we deze week op zoek naar jouw favoriete kermishit. Weet jij nog welke song er op de kermis gedraaid werd? In 60s, 70s of 80s? Het nummertje dat door de boksen klonk als jij in de boksenauto zat of onder het doek van de rups? Stuur het via onze website nostalgie.plus of WhatsApp en het resultaat hoor je hier morgenochtend.

0: Montes, Aino Digas, Weerman Erwin zei het nog een half uur geleden. Het wordt mooi weer in het verlengde Pinksterweekend. De enige regen die eraan komt is die van Supertramp. Eerst nieuws op het half uur met Bart van Langenhoven. Het is 8:30.
1: Goedemorgen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Het zijn er 14.700, blijkt uit cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk, Spanje en Nederland zijn populair. Een verklaring zit het RISIF niet meteen, maar waarschijnlijk zitten er ook heel wat grensarbeiders in die statistieken. In Italië heeft de aarde vanmorgen gebeefd in de buurt van de stad Napels. De beving had een kracht van 4,4 en was vooral voelbaar in de baai van Napels. Verschillende inwoners werden wakker en renden de straten op, maar voorlopig melden niemand schade en zijn er ook geen gewonden. Uit voorzorg blijven in Napels wel alle scholen dicht vandaag. En we blijven in Italië, want in de Giro moeten twee van onze wielrenners forfait geven door blessures. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middenvinger. Hij raakte ook gewond aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit van gisteren stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in die ronde van Italië. Eerst brede opklaringen. Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zon. 19 graden aan zee, 23 in het centrum. Morgen schijnt die zon dan volop met hooguit enkele stapelwolken. En maximaal morgen tot 28 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De files, waar schuif je vanochtend aan? Die met een vertraging van een kwartier of meer. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Dan verlies je 50 minuten van Waterloo tot Leonard. Op D40 Gent-Oostende, ook 50 van Beernem tot Brugge. Want daar is een ongeval gebeurd. De linker rijstrook is versperd. Op D17 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E40 naar Brussel, ook 25 van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op D313 naar Antwerpen, 25 minuten extra van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. De Brusselse binnenring 20 van Expo tot Machelen. Op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E314 Genk-Lummen een kwartier van Houthalen-Helchteren tot Lummen. En op de Antwerpse ring richting Gent ook nog een kwartier van Antwerpen-Noord tot in Borgerhout.
3: The Good Morning Show.

0: Love Unlimited Orchestra met Love's Team. Leuk nieuws vanochtend voor de fans van de Rolling Stones en Ron Wood specifiek, want de iconische gitarist van de band die gaat nog eens live optreden, solo. Hij maakt zijn comeback als solo-artiest. Dit najaar gaat hij dat doen in Parijs. Best wel verrassend eigenlijk, want het is 16 jaar geleden dat Ron Wood nog eens alleen op een podium stond. Hij heeft een optreden gepland op zaterdag 5 september in Olympia in Parijs. En wees maar zeker van dat die zaal vlug vol zal lopen. De Rolling Stones, muziek van hen, heb ik klaarstaan met Painted Black. En ik heb ook de band 5000 Volts.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
8: Die desregistratie bedoelt je?
7: Ja.
8: Daar kan ik u bij helpen.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Een ticket naar paradijs.
11: Elke maand.
10: Romantisch weekend in Parijs.
11: Elke maand.
10: Leren surfen op Hawaii.
11: Elke maand.
10: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
11: Elke maand.
10: Pizza's proeven in Milano.
11: Elke maand.
10: Taco's maken in Mexico.
12: Win for life.
13: Win for life.
12: Win tot 5000 euro. Elke maand.
13: Elke maand, elke maand, elke maand.
12: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
14: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
15: Leuke video!
14: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

De Britse band 5000 Volts. Wist je dat een groepsnaam ontstond na een foutje dat bijna fataal afliep? Een van de muzikanten was wat onvoorzichtig met de apparatuur, kreeg een elektrische schok van 5000 volt en overleefde het gelukkig. 5000 Volts met I'm on fire. Hoe liep jij erbij in de 80s? Helemaal in zwart? Wel, dan zou het kunnen dat je een new waver was. Net als de mannen van OMD. Forever Live and Die.

Listen to the Music, Doobie Brothers. Of net wat je nodig hebt natuurlijk voor de perfecte start van je donderdagochtend. Want als je graag wakker wordt met veel muziek, dan zit je hier goed hè, bij Nostalgie Plus. De zon is hier bij mij aan het doorkomen. Een voorbode van mooi weer en dat we de komende dagen mogen verwachten. Wel, ik vind muziek van José Feliciano past daar zeker bij. Ponta Cantar staat klaar na Diana Ross en de Supremes. Where did our love go?

0: dag.
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Marina stuurt, goedemorgen, hoor ik dat nu goed? Sep in de ochtend, ja, dat heb je juist. Johan en Tony zijn ziek, en dus maak ik je graag wakker in de Good Morning Show met muziek van David Bowie. Zometeen Gap Golden Years. Your golden years. Nostalgie plus. 9 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
5: Goedemorgen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Het zijn er 14.700, blijkt uit cijfers van het RISIF. En de meerderheid is ouder dan 50 jaar. Vooral Frankrijk, Spanje en Nederland zijn populair. Een verklaring ziet het RISIF niet meteen, maar waarschijnlijk zitten er ook heel wat grensarbeiders in die statistieken, zegt het Socialistische Ziekenfonds. Omdat die ook sociale bijdrage betalen in ons land, krijgen ze ook een uitkering als ze ziek vallen. In Italië heeft de aarde vanmorgen gebeefd in de buurt van de stad Napels. De beving had een kracht van 4,4 en was vooral voelbaar in de baai van Napels. Verschillende inwoners werden wakker en renden de straten op, maar voorlopig meldde niemand schade en zijn er ook geen gewonden. Uit voorzorg blijven in Napels wel alle scholen dicht vandaag. En we blijven in Italië, want in de Giro moeten twee van onze wielrenners forfait geven door blessures. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. Hij raakte ook gewond aan zijn arm en elleboog. En tijdens die rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in die Ronde van Italië. Eerst brede opklaringen deze namiddag. Afwisselend wolkenvelden en zon bij 19 graden aan zee en 23 in het centrum. Morgen schijnt de zon volop met hooguit enkele stapelwolken en maxima tot 28 graden. Ook het weekend wordt zomers zonnig en warm. Maxima opnieuw rond de 28, 29 graden.
4: Als je naar zee onderweg bent met het mooie weer, dan vrees ik dat je in de file staat. Want er is een ongeval gebeurd op D40 Gent-Oostende. Lange file, een uur en een half extra tussen Aalter en Brugge. De linkerrijstrook is daar versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Antwerpen Centrum tot Antwerpen Oost. Ook daar is hinder na een ongeval. De twee rijstroken zijn er dicht. Brusselse buitenring ook 40 minuten erbij tussen Mont-Saint-Jean en de Welrieke de Dreef. Op D40 naar Brussel 25 van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op D40 naar Brussel ook 25 minuten tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. E313 naar Antwerpen, 20 minuten extra van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Gent, 20 van Antwerpen-Noord tot Berchem. Op de E40 naar Brussel een kwartier extra van grens Brussel tot de Kortenberglaan. E17 naar Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E19 naar Brussel ook een kwartier van Zems tot Machelen. Sta je elders nog in een file, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
6: The Good Morning Show.

Zeger en Evans met In The Year 2525. Nog een klein uurtje tot Lene eraan begint in Nieuwe Vrouwentongen. En ik hou je ondertussen gezelschap. Samen zetten we de ochtend in met lekker veel muziek. Zo heb ik straks een van de grootste 80s ballads geschreven op het tienerkamertje van de artiest. Hij durfde het eerst niet uitbrengen, want zo zijn tieners natuurlijk. En niet zeker van een stuk, steeds opnieuw twijfelen. Maar hij deed het uiteindelijk toch. En dat zal hij zich achteraf niet beklaagd hebben. Het komt eraan na Evelyn Champagne King. Dit is Shame.

0: Gary Kemp schreef dit wereldberoemde liefdeslied in het huis van zijn ouders, terwijl hij op de rand van zijn bed zat en probeerde de soulvolle stijl van Marvin Gaye te imiteren op een akoestische gitaar. En het nummer werd nog legendarischer door die saxofoonsolo van Steve Norman. En dan te denken dat hij het eerst niet durfde uitbrengen. Gary en de bandleden die waren bang dat de fans van het eerste uur dit nummer niet leuk zouden vinden. Dat is het alles behalve geworden. True Spandau Ballet werd een wereldhit. Hangen er nog wat slapertjes in je ogen? Wel, daar ga ik komaf mee maken. De energie van Racy zorgt daarvoor. Ik heb Lay Your Love on Me en ook muziek van Desmond Dekker.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: En met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: Allee, jongen, wat is dat?
7: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
1: The Good Morning Show.

Jimmy Cliff schreef het, maar het werd echt een hit dankzij Desmond Dekker. You can get it if you really want. En deze zanger was vorige maand nog in ons land voor een concert in de AFAS Dome. Ik vond hem fysiek een beetje ouder worden, maar zijn stem en gitaarspel zijn nog steeds top. Echt waar, zonder enige twijfel. Het is een rockgod, Eric Clapton, nu in jouw ochtend. Dit is Wonderful Tonight.

0: hangt romantiek in de lucht dankzij Eric Clapton, The Wonderful Tonight. Zometeen ABBA, The Winner Takes It All en ook Smokey. Eerste weg op voor de files, waar verlies je een kwartier of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Er komt een uur bij tussen Antwerpen-West en Borkerhout. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn versperd. E40 naar Brussel, 25 minuten extra van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. A12 naar Antwerpen, 20 van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog eens 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 naar Antwerpen, 20 minuten van Haas tot Antwerpen-West. E313 naar Antwerpen, ook 20 van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je een kwartier van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E40 naar Brussel ook een kwartier van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe.
1: The Good Morning Show.

0: I'll meet you at midnight. Ja, ik vrees dat ik dan al in mijn bedje lig, hoor. Ik ben wakker gebeld om 6 uur vanochtend. Dus midnight haal ik het niet, vrees ik. Toch bedankt voor het aanbod. Smokey bij Nostalgie Plus. Ik heb zometeen een mooie soul ballad van Jimmy Helms. Eerst Charles Aznavour. Hij wou begin 60's internationaal gaan met een simpele truc. Hij verwerkte wat Engelse woorden in zijn nieuwste song. En die hoor je zometeen. For me, formidable.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that up.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of 2 abonnementen, of...
6: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
10: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
9: Dat is goed vastgezet, hè?
10: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
9: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
10: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
9: Ja.
11: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Het beste uit de 60's, 70's en 80's.

Jimmy Helms, make you an offer you can't refuse. Zaterdag starten de Sinksefor op Sporen Oost in Antwerpen. Een van de grootste kermissen van het land. En daarom spelen we morgen in de Good Morning Show jouw favoriete kermishits. Wat hoorde jij op de kermis als je als kind in het reuzenrad, op de draaimolen of in de boksenauto zat? Stuur het maar via de website nostalgie.plus of via WhatsApp. Het resultaat hoor je hier morgenochtend.

0: De Jam bij Nostalgie Plus, Town Call Malice. Het is bijna 10 uur en dus komt Leen er zo meteen aan. Vrouwentongen op je radio van 10 tot 12 met bezoek van Timon uiteraard. Onze chef-kok zoals iedere dag. Timon maakt vandaag gegrilde perziken. Benieuwd wat dat gaat zijn en hoe dat smaakt eigenlijk. Spijtig dat hij het zelf niet altijd voor ons ook meebrengt. Dat zou nog wat zijn. Dat is een ideetje. Daar moeten we eens over nadenken. Verder heeft Leen het over een boek van VRT-journalist Willem van Mullen. Een boek over Italië, maar niet zomaar een reisgids. Het is echt een gids over het land en zijn mensen. Vrouwentongen na Kenny Rogers, Lady. En deze ook nog van Boney M. Ma Baker.
1: Nostalgie Plus.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker. A

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft wasmiddel en verzachters 2+3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: De maan is er natuurlijk altijd. We zien ze natuurlijk niet op dit moment. Maar muzikaal is ze er straks helemaal bij. Het is 10 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
4: Goedemorgen. Er komen 12 nieuwe gezinshuizen in Vlaanderen. Dat maakte de regering Diependalen bekend. Het gaat om woningen waar telkens 3 kinderen opgevangen worden binnen 1 gezin. En wie dat doet, moet ervaring hebben in het werken met kinderen of jongeren. In ruil krijgen ze een voltijdsloon, maar ook begeleiding en ondersteuning. Gezinshuizen zijn een nieuwe, maar sterk groeiende vorm van jeugdhulp, zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genet. Mensen met bijvoorbeeld een achtergrond in de jeugdhulp, de zorg of met een sociaal diploma, die kunnen zich kandidaat stellen voor zo'n gezinshuis. Aan de Universiteit van Leuven beconcurreren enkele virologen die werken voor het REGA-instituut elkaar bijzonder hard na beschuldigingen van toxisch leiderschap, sabotages, pesterijen en zelfs diefstal. Onder meer de bekende viroloog Mark van Ranst is bij de zaak betrokken die zo'n 3 jaar geleden startte. De regeringscommissaris van de KU Leuven vraagt nu zelfs een nieuw intern onderzoek naar dat grens.

0: zal identificeren. De plaatselijke autoriteiten plaatsten de kinderen in de jeugdzorg. Opklaringen en wolkenvelden. Aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen en tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan er plaatselijk een bui vallen. Maandag en dinsdag blijven zomers zonnig met maximaal tot 30 graden. Kortom, ideaal weer, wandel, fiets en zwemweer of om te barbecuen en te terrassen natuurlijk.
1: Heerlijk. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je een uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen een half uur. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 Boom-Antwerpen ook bijna een half uur van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E40 Gent-Brussel 18 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Op de R1 Antwerpen-Nederland een dik kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E313 Lumme-Antwerpen een kwartier van Herentals-West tot Wommegem. E34 Zelzate-Antwerpen een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E40 Luik-Brussel een kwartier van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. E19 Breda-Antwerpen 10 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Wat is er allemaal aan de hand, zeg?
2: Tongen met Leen de Marais.

Love niets dan liefde, warmte en zon. Heeft iedereen zijn bain de soleil gewassen en gestreken? En voor de mannen een sexy short of een bain de soleil natuurlijk. Dat mag allemaal van mij. Want we zijn vertrokken voor zon, zee en strand. Maar niet allemaal tegelijk. Graag naar die zee en vooral niet morgen. Het Zilveren Meer in Mol.

en het hellendvlak van Ronquière. Het zijn ook tof als ik een paar andere suggesties mag geven. Ik zorg voor een olijke, vrolijke playlist om te vieren dat de zomer in 2026 op donderdag 21 mei is begonnen. Schrijf het in je agenda. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: nog een suggestie zoekt om het mooie weekend te genieten. Ik heb een berichtje gekregen van Bert. De ster is Sint-Niklaas van aan dit jaar gratis inkom en een brede waaier van mogelijkheden. Ik denk dat dat een recreatiedomein is. Dus de ster is Sint-Niklaas. Dus je moet niet allemaal naar die kust met lange files. Blijf daar weg.
1: Leen gaat vreemd.
0: Gisteren ging Angelo Branduardi een watervloo achterna in La Pulce d'Aqua. En die werd verkozen boven woordjes, woordjes, woordjes.
2: Parole, parole, parole.
0: Vooral Dalida en af en toe is Alain Delon.
3: Je te jure.
0: Ja, je te jure. Mannen avec des paroles. Dalida en Alain Delon, die ooit samen woonden in een appartementsgebouw, weet ik van Patrick, geloof ik, die het mij stuurde. En begonnen dan maar een affaire. Ja, wat doet een mens anders, hè? En gingen als vrienden uit elkaar. Wordt het dat als A of wordt het deze Duitse slager als

0: die schönste der Welt, Bianca. Wil je die helemaal horen, dan wordt het een B. Dus even samenvatten. Parole, parole, parole. Dat verhaal van die bonbon, die chocola en die twee. Ja, ik wil het wel eens eindelijk helemaal horen. Alain Delon en Dalida. Of wordt het Freddy Breck en Bianca? Ga je stemmen? Dan kan dat via WhatsApp, via onze site.
1: Wat kies jij? Stuur A.

0: alle Rosies die aan het luisteren zijn, die jarig zijn of niet jarig zijn, maar die gewoon luisteren naar Nostalgie Plus en Vrouwentongen. Joan Armatrading en Rosie Vleen gaat vreemd. Elke dag twee keuzes die niet Engelstalig zijn. En vandaag is dat een Franse keuze. De paroles van Dalida en Alain Delon. Of Freddy Breck met jeugdherinneringen, hoor, voor mij. Uit 1973, de slager Bianca. Onze site heet Nostalgie Plus en daar kan je ofwel een berichtje sturen ofwel via het WhatsApp-icoontje een berichtje sturen via WhatsApp dus naar mij. En dan zitten wij in jouw telefoonnummer en dan kan je altijd WhatsAppen met mij.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Vrouwentongen. Nostalgie. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Zien. Gaat vreemd.
1: Bianca van Freddy Breck, daar is zeer veel animo voor. Net zoals ik, echt jeugdherinneringen. Ik krijg hier een berichtje binnen. Mijn ouders hadden de LP Rote Rozen ooit gekocht. En geregeld ging die onder de naald met daarin Bianca ook natuurlijk. Maar het is zover. We zoeken die twee tortelduiven op in hun liefdesnestje. En we vinden ze daar met veel woordjes. Veel woordjes. Hier zijn Parole van Dalida en Alain Delon door jou gekozen.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nostalgie Plus.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

parlé comme la première fois.

Stefan is altijd grote fan geweest van Alain Delon en genoeg fans natuurlijk van Dalida om dit hier volop, om hier volop van te genieten van deze parole parole. Maar zoals gezegd, veel animo ook voor Bianca van Freddy Breck. Nu, het toffe aan een item zoals Leen gaat vreemd is dat niets verloren gaat. Morgen is er een nieuwe kans om die Bianca te horen. En dan komt daar tegenover te staan een Belgische met veel Frans. Jawel, met veel Frans.

0: De reclame voor Blue Jeans was het filmpje dat bij deze song hoorde van Dr.
1: Lekkers met Leen.
0: Gisteren heeft Timon vegetarisch gekookt, bloemkoolstek gegrild op de barbecue. Dat was totaal nieuw voor mij dat je dat kon doen. Je moet het maar eens herbeluisteren. Zeker een optie om is geen vlees, wie geen vlees eet, of is bloemkool op de barbecue. En die houdt van bloemkool, ik wel, moet ik zeggen. En die dat op de barbecue wil gooien. Nu, ik hoop dat je die barbecue, dat je die niet terug binnengezet hebt, dat die is blijven staan, want hij wil daar vandaag iets anders op gooien. Namelijk een dessertje. En dat is op vraag van Mick, die inspiratie wil.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness.
8: Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Your golden years.

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een vraagje binnengekregen van Mick. En Mick zegt tegen mij... Leen, vraag eens aan Timon dat hij nog eens een goed dessertje voorstelt. Ja. Voorbij het zonnige weekend.
2: Ik heb zoiets uit mijn kindertijd. Vroeger als kind ging ik heel vaak met mijn ouders naar het zuiden van Frankrijk. En dan bleven wij daar 2-3 weken. En wat ik de max vond, waren die marktjes.
1: Ja.
2: En ik weet nog, voor mij, als je vandaag vraagt wat is een goede perzik, een goede pêche, dan moest zo zijn dat ik als kind die perzik opat op de markt. En dat ik eigenlijk als ik thuis kwam in de douche moest. Dat is voor mij een goede pêche. Dat moet echt druipen van je armen.
1: Ja.
2: En ik weet dat ze daar, als wij die pêche in gaan halen, maakte mijn mama daar een dessertje mee. En zij haalde altijd mascarpone, want mijn mama is super fan van tiramisu. Maar in de zomer ging ze dat in die mascarpone gaan opwerken met een klein beetje honing. En ze deed daar wat grof zout in, olijfolie. En dan gingen we in de zomer in de barbecue aan, gingen we die goede sappige pêche, maar je moet echt sappige pêche nemen, op de barbecue gaan grillen. En dan wordt dat zo, gaat dan omdat er daar wat sap uitkomt.
1: Je snijdt ze in twee of in te geheel?
2: Ja, nee, je snijdt ze in twee.
1: Ja.
2: In twee de pit eruit.
1: Ja.
2: En eigenlijk zo gaat ze echt met vlees op de barbecue gaan grillen. Met de vleeskant op de grill. Ja, omdat dat zo sappig is, gaat dat een beetje beginnen stomen. En die klein beetje garen, maar wordt dat zo wat smoky.
1: Mm.
2: Ja, en dan deed ze dat in verschillende in grove stukken. Onderaan uw mascarpone met uw honing vermengd. En nog een goede scheut olijfolie en grof zout op. Dan die pêche daarop. Dan is er heel veel verse munt tussen. Een klein beetje basilicum met kodas ertussen. En ze werkten af met zo'n pistache crumble. En ik vond dat de max als kind. Vond ik dat super lekker als dessert.
1: Ja, mama kan precies ook goed koken.
2: Ja, ik heb het niet van de papa.
1: Nee.
2: Die kan geen...
1: Papa Timon, sorry.
2: Die kan goed barbecuen.
1: Maar, ja, zoals elke man.
2: Maar die kan geen ei bakken. Maar mijn mama kan echt wel goed koken.
1: Ja, ja, heerlijk zeg.
2: En ik weet dat nog als kind, dan mocht ik mee naar die markt. Ja, er is toch niks beter dan zo'n een marktje in het zuiden. Hè? Van die goede worsten, die al die specerijen had liggen. En dan die passion. Ik ben geen fruiteter, maar daar eet ik heel zomer continu fruit.
1: Maar als fruit echt, dat moet goed rijp zijn. Ik heb zo het gevoel dat we moeten daar nu echt wel ons best voor doen.
2: Om dat te vinden.
1: Om dat te vinden, hè.
2: Ja, ja.
1: Ik heb onlangs abrikozen gekocht. En
2: hetzelfde, hè?
1: Nee, ze zijn mushy. Ik heb ze weggegooid. Ze zijn niet
2: zo'n
1: lekker.
2: Goede meloen.
1: Ja, ja, ja.
2: Vind ik ook top. Dat is een goede cavaillon.
1: Ja, maar ofwel hebben ze te veel, of ze geraken niet rijp, of zijn we aan het zagen.
2: Nee, ik heb gewoon zin in een dessert nu.
1: Voilà. Mick, ik hoop dat gaat lukken, maar ik denk het wel. Hè.
2: Ja,
1: hè. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Mighty si večeras lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
0: niet. Blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Ment bestaat 15 jaar.
13: Happy birthday!
12: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
14: More than a feeling.
12: Bij alle goede providers.
14: Ment 55.
12: Nu ook bij Proximus.
15: John Travolta is al op zijn vlieger gesprongen om hier zo dadelijk op tijd te zijn om een liedje voor ons te zingen.
16: Your golden years, nostalgie plus.
15: Maar eerst het nieuws van 11 uur en dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er is opnieuw discussie over de sociale voordelen die sommige mensen krijgen. Zo krijgt een miljonair met verschillende appartementen aan zee al een tijdje een korting op zijn zorgfactuur. Gewoon omdat hij officieel geen loon krijgt. Het ziekenfonds kan die verhoogde tegemoetkoming zelfs niet stopzetten. Ook niet als de miljonair daar zelf om vraagt. Zowel de Christelijke Mutualiteit als minister Van den Broeke willen dat systeem nu aanpassen. Zodat mensen met meerdere eigendommen niet langer kunnen genieten van die extra voordelen. De regering werkt ook aan strengere regels om het sociale systeem eerlijker te maken. Als je nog diesel moet tanken, wacht dan best tot morgen, want dan daalt de prijs aan de pomp met iets meer dan 5 eurocent. Per liter betaal je nu maximum 2,14 euro. En dat is toch al minder dan de recordprijs van vorige maand. Toen kostte een liter diesel aan de pomp 2,49 euro. En de politie van Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen heeft een dronken man betrapt die niet met de auto mocht rijden en met 2,4 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. En dokters oordeelden al een tijdje geleden dat de man omwille van medische redenen niet met de auto mocht rijden. Agenten namen zijn wagen nu in beslag en maakten een PV op voor een verontrustende opvoedingssituatie. Opklaringen en stapelwolken deze namiddag. Aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen en tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan er een plaatselijke bui vallen. Maandag en dinsdag blijven zomerszonnig met maximaal tot 30 graden.
15: Allemaal goed nieuws. Dankjewel Bart. Ook goed nieuws op de weg, want het begint te minderen al die files op de R1 Antwerpen-Nederland. Verlies je nog altijd wel bijna 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen, 10 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ook 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen-West.
13: Oude Tongen met Leen de Maree.
18: Car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why, it's a greased lightning.
19: Greased

John Travolta. Toen er vorig jaar een nieuwe paus moest worden gekozen in Rome, hebben dagenlang op het VRT-nieuws gezien. Willem van Mullum, de Italië-kenner van VRT, heeft een boek geschreven over het land Theater van de Schoonheid. Met daarin enkele ronkelde titels van hoofdstukken als Val niet voor de eerste Italiaanse, Wat gaat er nu weer gebeuren en De culinaire code. We gaan het er zo meteen even over hebben met Willem. Hangt aan de telefoon zo dadelijk over dat land. En er is natuurlijk ook een boek voor jou na het gesprek. Dus blijf zeker hangen.

0: Met een beetje chance worden het Reggae Nights de komende week toch. Ik zeg het, de zomer is begonnen. Schrijf het op. 21 mei, donderdag 21 mei, begon de zomer in het jaar 2026. Theater van de Schoonheid. Zo heet het boek dat VRT-journalist Willem van Mullum over Italië schreef. Want hij is de man die we zien als er iets te doen is op het Sint-Pietersplein. Of bij uitbreiding de rest van Italië, want de liefde voor het land is groot. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Leen.
0: Proficiat met je boek.
1: Dankjewel. Spannend allemaal.
0: Ben je tevreden?
1: Ik wel, maar nu komt de lakmoesproef. Nu moet de lezer oordelen. Dat is een hele eerlijke strijd. Ik tegen de lezer. Even op een eilandje gezeten om te schrijven. Alleen een schiereiland. Italië is een schiereiland. Maar nu is het aan de lezer.
0: Ja, ik ben door de PDF gegaan. Ik heb jou dat gisteren ook in een berichtje gestuurd. Dat leest niet echt lekker. Ik zit nog altijd liever met een boek, maar het boek komt pas maandag uit. Maar wat ik heb kunnen zien, kan ik denk ik toch al wel besluiten dat je echt wordt meegezogen in jouw passie voor Italië.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja. Die begon blijkbaar toen je broer op Erasmus ging. Je bent er zelf ook gaan studeren. Wat was het dat je toen zo aantrok in Italië en nog altijd wellicht? Of is dat ondertussen veranderd?
1: Nee, ja, dat is natuurlijk geëvolueerd doorheen de jaren. Want ik heb er ook mijn vrouw leren kennen. De mama van onze twee prachtige dochters. Die natuurlijk half-half zijn. Hè, half Belgisch, ja. Half Italiaan.
0: Ja.
1: Dus er is heel veel gebeurd in de afgelopen 20 jaar, zeg maar. Maar wat mij altijd heeft geïntrigeerd, dat is, en daarom ben ik ook zo blij met de titel van dit boek. Italianen die gebruiken heel veel woorden, die gebruiken heel veel gebaren, die hebben heel veel mimiek. Die kleden zich prachtig, die staan op een theater waarbij ze hun schoonheid willen accentueren. Maar eigenlijk in de coulissen is er ook wel wat tragiek, is er ook wel wat chaos. Loopt niet alles even lekker, maar ze doen er alles aan om toch prachtig, schoon op die scène te komen staan. En ik heb eigenlijk een beetje ontdekt wat de code is van die Italianen. Want het heeft mij zeg maar 20 jaar gekost om te begrijpen dat ik ze nooit helemaal ga begrijpen. Dat is oké. Maar ik heb al de code gekraakt om te mogen meedoen.
0: En wat is de code? Kan je die vertellen of moet je daarvoor het boek lezen?
1: Dat moet je sowieso lezen, ja. Maar ik kan het je al een klein beetje vertellen. Het heeft te maken met trots, het heeft te maken met eergevoel, het heeft te maken met erkennen wat voor schoons ze allemaal hebben. Want eigenlijk als je ziet wat de Italianen ons gegeven hebben in alle sectoren, Michelangelo, Da Vinci, Puccini, Verdi, Ferrari, Pavarotti, Armani, Gucci, Ferrero. Ik kan verder gaan als je wilt, alleen maar wat mij opvalt is hoeveel ze hebben gegeven aan de wereld. En ik vraag me af, hoe komt het dan dat het niet het meest welvarende land ter wereld is? Ja, hoe komt dat dan toch? Ze zijn misschien een beetje, ze vinden die schoonheid een beetje te vanzelfsprekend. Misschien bestaat er wel zoiets als veel te mooi. Hè? Dat is ook een goed nummer. Er bestaat zoiets als te veel schoonheid op elkaar. Maar dat eergevoel. En ik vind het woord eergevoel toepasselijker dan het woord trots. Want in het woord eergevoel zit gevoel. En daar drijven die Italianen op gevoel. In hoe ze de woorden uitspreken. In hoe ze de woorden zingen. In hoe ze in hun keuken staan. In hoe ze met elkaar discussiëren over politiek, over voetbal. Zit alleen maar gevoel. En eigenlijk heb ik moeten toegeven dat ik stiekem binnenin altijd een beetje een Italiaantje heb willen zijn.
0: Ja, wij niet lachen, maar we spiegelen er we steken er soms een beetje de draak mee. Met dat gevoel altijd, dat grote theater en zo. Maar dat ligt inderdaad wel aan de basis, hè?
1: Ja, absoluut. Commedia dell'arte is niet zomaar een Italiaanse uitdrukking natuurlijk, hè. En daar drijven ze echt op dat kijk naar mij hoe goed ik ben. Want ik heb ook een heel fijn hoofdstuk geschreven over de culinaire code.
0: Ja.
1: Natuurlijk, gastronomie is superbelangrijk in Italië. Ik heb daarvoor met een hele fijne Italiaanse kok, een jonge kok rond de tafel gezeten, die hier in Brussel ook een restaurantje heeft. En hij zei me, en ik geef misschien al een beetje te veel prijs, maar dat is dan maar de teaser vandaag. Hij zei, de Fransen, die denken dat ze de beste zijn. En die zeggen dat ze de beste zijn. In het oosten hebben ze de techniek, hebben ze de discipline in de keuken. Wij weten van onszelf als Italianen, dat we de beste zijn, maar we hebben op het einde van de avond zo hard iemand nodig die ofwel in het restaurant, ofwel gewoon bij ons thuis naar ons toe komt en zegt, wauw.
0: Ja.
1: Dat lekker.
0: Ja,
1: ze hebben die bevestiging zo hard nodig.
0: Ja, en ze zijn inderdaad graag de beste. En zeker culinair ook. Ja, daar zijn nogal wat do en don'ts aan die Italiaanse tafelen. En ook dat is, denk ik dan vaak, is dat nu allemaal echt of zit daar voor een heel groot stuk theater in? Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè, iets wat iedereen kent, die een pasta niet met een lepel eten, alleen met je vork eten. De tragiek die daarmee gepaard gaat, als ze iemand zien een pasta eten met een lepel erbij, ja, dan denk ik, jongens, het is maar een pasta, hè?
1: Ja, het kan nog erger, Leen, als er ook een mes op tafel ligt en de pasta wordt gesneden. Dan ga je nog een stapje verder in de belediging. En ik kom opnieuw terug bij Dario, de kok met wie ik dat fantastisch...
0: Ah, Dario, ik ken Dario. Ja.
1: Die zei mij van, maar wij leggen zoveel passie in die spaghetti sliert. Dat is kei moeilijk om te maken. En dan ga jij boven die pot staan en dan denk je, doe ik even in twee. We hebben honderdduizenden types pasta. Pak dan korte pasta. En ik merkte vooral hoe verder ik ging, want we hebben het ook gehad over ananas op de pizza. Ook zo'n no-go. Ja. Hoe verder ik ging met Dario in de clichés of de voorbeelden die we hier hadden, hoe, ik ga niet zeggen, grimmiger het gesprek werd, maar hij wilde toch graag afronden op een bepaald moment.
0: Ja, ja.
1: Heerlijke koffie opgedronken. Het was geen cappuccino, want het was na 11 uur.
0: Ja.
1: Ook zo één.
0: Ja, het zit diep, hè. Veel dingen zitten diep. Nu nog heel even. Het eerste hoofdstuk is... wacht, ik moet even kijken dat ik het juist zeg. Dus ga niet voor de eerste Italiaanse, zeg ik het goed?
1: Ja, val niet voor de eerste Italiaanse.
0: Italiaanse, ja. Wat jij wel gedaan hebt, hè.
1: Ja, sorry daarvoor. Sorry voor alles.
0: Want die eerste Italiaanse waar je voor viel, is uiteindelijk je vrouw geworden, hè. Die met jou meegekomen is naar België.
1: Ja,
0: straf, en zeg Willem.
1: Dan, hoe gek is het? Dan zeg ik altijd, ja, dat is voor mij, dat is een beetje pocherig, niet voor het weer en niet voor de keuken, maar voor het overige is hier ook zoveel goeds. En vooral, hier, ja, als je hier aan een goede job wil geraken, aan een kwaliteitsvoorleven, hogere lonen, echt niet zozeer omdat iemand kent ergens komen... Ja, dat werkt hier beter dan in Italië. Haar vizier stond altijd al op het buitenland. Dat het België ging worden, had ze waarschijnlijk 30 jaar geleden niet verwacht. Maar ja, het is het dan toch geworden.
0: Het is hier ook nog niet zo slecht, maar Italië zeker ook niet. Willem, ik wens je ontzettend veel succes met je boek Theater van de Schoonheid dus, van Willem van Mullum. Komt vanaf maandag in de boekhandel. Maar ik heb er zo dadelijk één voor jou, luisteraar, dus blijf je zeker hangen. En dan wil ik van jou, Willem, nog één ding weten. Met welke Italiaanse song kan ik je een plezier doen?
1: A far l'amore comincia tu.
0: Mak, kijk eens aan.
1: Het liefdespel te bedrijven, daar begin jij mee. Raffaella Carrà, dat lijkt een zin, maar eigenlijk in Italiaans spreekt dat uit als één woord. A far l'amore comincia tu. En dan zijn we vertrokken.
0: Dan zijn we vertrokken. We gaan het zo dadelijk allemaal meezingen, want mijn luisteraars kennen dat maar al te goed. Willem, heel hartelijk bedankt en tot later eens. Dag.
1: Dag.
0: En dus heb ik voor jou een boek, ook Theater van de Schoonheid, van Willem van Mullum. Ik heb een vraagje, hè. Voor Italië-lovers op een of andere manier, wat trekt jou zo aan in Italië? In het land zelf, of in culinaire, of in de schoonheid? Verzin het maar. Dus wat trekt jou zo aan in Italië of de Italianen? Stuur mij een berichtje via de Nostalgie Plus-site of een WhatsApp-berichtje. Succes!

0: te wachten tot ik het boek zelf als in boekvorm in mijn zetel kan lezen. Theater van de Schoonheid van Willem van Mullum. Jij kan dat misschien ook wel als je het boek krijgt van mij. Wat moet je daarvoor doen? Een berichtje sturen met daarin een antwoord op de vraag. Wat is Italië voor jou? Waarom ben je er zo gek van? Van die Italianen of van het eten of van de sfeer? Van de steden? Vertel het mij. En dan krijg je dat boek misschien wel toegestuurd via een WhatsApp-berichtje, via onze site of een berichtje via de site.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Zoveel video!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles.
9: Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bompie, we hebben nu drukke door.
9: Oei, gaan we niet dan?
11: Jawel.
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Vrouwen Tongen met Leen de Maree.

0: More Than a Feeling. En als we het over gevoel hebben, dan moeten we in Italië zijn. Dat heb ik geleerd van Willem van Mullum. Wat trekt je aan in het land? Wat is er zo tof aan Italië? Heel veel berichten binnengekomen. De vriendelijkheid van, van de mensen, de architectuur, de steden, de mooie natuur, het eten natuurlijk. Allemaal binnengekomen. En ik heb er via mijn systeem, en je kent het, Olke Bolke Rebelsolke, Sabine uit Gent uitgehaald. Dag Sabine, een zeer goedemiddag.
1: Hallo, dag Leen, goedemiddag.
0: Sabine, hoe zit dat met Italië en jou?
1: Ja, ik heb daar altijd een beetje een liefde voor gehad, vooral voor de taal ook. Ik vind dat echt de mooiste taal ter wereld. Ik heb 8 jaar Italiaans gedaan in avondschool en die mensen zingen, hè, ik vind dat geweldig.
0: Ja, het is, ik heb het ook ooit gedaan, ik vind het... Ik zeg altijd, het is niet zo'n, de basis is niet zo'n moeilijke taal, maar het zit vol uitzonderingen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En dat maakt het zo moeilijk. Allee, toch niet eenvoudig, vind ik.
1: Nee, maar mensen zijn altijd heel blij als we proberen te spreken. Dus ik vind het echt de mooiste taal ter wereld. Ja, en de rest van het land natuurlijk ook. Hè.
0: En kan je je behelpen als je in Italië bent?
1: Ja, dat zou moeten, hè. Na 8 jaar avondschool, ja, dat lukt wel.
0: Ja, en zeker de passieve kennis, hè. Als ik luister naar, zeker op televisie, als ik ze ook zie spreken, dan versta ik wel veel.
1: Ja,
0: maar je moet het blijven oefenen, hè, Sabine. Blijven oefenen.
1: Ja, dat ga ik doen. Ja. Ik ga nog een reisje plannen.
0: Voilà, en lees vooral eerst het boek van Willem, want jij krijgt het toegestuurd, Theater van de Schoonheid van Willem van Mullum. Heel hartelijk bedankt.
1: Grazie mille, zou ik zeggen.
0: Wat zeg je?
1: Grazie mille.
0: Grazie mille, sì, prego. Sabine, zeer hartelijk dank om te luisteren en veel plezier met het boek. Fijn weekend alvast.
1: Dankjewel. Dag.

stop till you get enough. En er komen nog altijd reacties binnen op Italië. Ja, Spanje mag dan het land zijn waar er, denk ik, misschien het meeste mensen vaak naartoe gaan. Maar Italië toch ook, hè? Jullie reacties te zien van Philippe bijvoorbeeld. Die zijn tijd verdeeld tussen Blankenbergen en Italië. Foligno, het centrum van de wereld, zegt hij, voor diegenen die geloven dat de wereld plat is. En ik vermoed dat ze dat daar in Foligno zeker geloven.

0: Medicijn staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
2: Justin.
1: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Zou hij bruine ogen hebben, Michel? Dat zou best wel eens kunnen. Ik ga voor bruine ogen. Dus zodadelijk de brown-eyed boy, Michel. Tussen 12 en 1 in 100% volle. En wie dacht dat hij van Sepp af was? Nadat je hem 3 uur gehoord hebt deze ochtend, omdat hij Tony en Johan vervangt en beide ziek zijn. Is een mopje natuurlijk, hè? Want Sepp die gaat gewoon door tweede couche vandaag. Straks om 4, tussen 4 en 7 in Good Vibrations. En daartussenin een smeurbreutje eten met Domi. Maar dus eerst Michel met de mooiste verhalen.
1: Prettige middag. Ik begin er zo aan met The Osmonds. Bruce Springsteen komt voorbij, de Drifters, Talk Talk. Peter Orloff, een Duitser. Marvin Gaye, de Beatles. En een Close Harmony groep uit Utrecht. Ja.

heette Passepartout. Close Harmony bestaande uit twee echtparen. Anton en Beb, de kroon. En Cor en Beb. Beb was blijkbaar erg populair in die tijd. Versteeg. En ze zongen allebei. De mannen bespeelden ook een instrument. En die Cor Versteeg was ook reclameontwerper, illustrator en componist van een aantal carnavalsnummers. Maar dit is een heel melancholisch nummer. Heel keurige mensen trouwens. Heel keurig gekapt in een tijd dat veel langharig tuig in de hitparade stond. Kortom, een witte raaf. Close Harmony van toch wel prettig niveau. En ook misschien prettig, eind 2005 brachten ze het liedje opnieuw uit onder een andere titel. Vrede in jezelf met de doodgewoonste dingen. Anton, Cor en twee Beppen samen Passepartout. Jouw Golden Years. Nostalgie Plus.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
0: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
3: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
4: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
5: Dankjewel, Leen, voor Vrouwentongen van 10 tot 12. Ik ben er weer tot 1 uur met 100% Follet. Prettige middag. Your golden years. Nostalgie Plus. Het nieuws, je krijgt het van Bart van Langehoven. Dag Bart.
6: Goedemiddag. Er komen 12 nieuwe gezinshuizen in Vlaanderen. Dat maakte de regering Diependalen bekend. Het gaat om woningen waar telkens 3 kinderen opgevangen worden binnen 1 gezin. Wie hen opvangt moet ervaring hebben natuurlijk in het werken met kinderen of jongeren. In ruil krijgen ze een voltijdsloon, maar ook begeleiding en ondersteuning van de Vlaamse regering. Gezinshuizen zijn een nieuwe, maar sterk groeiende vorm van jeugdhulp, zegt bevoegd minister van Welzijn Carolien Genee. Mensen met bijvoorbeeld een achtergrond in de jeugdhulp zelf, de zorg of met een sociaal diploma, die kunnen zich ook kandidaat stellen voor zo'n gezinshuis. Er is opnieuw discussie over de sociale voordelen die sommige mensen hebben. Zo krijgt een miljonair met verschillende appartementen aan zee al een tijdje korting op zijn zorgfactuur, gewoon omdat hij officieel geen loon krijgt. Het ziekenfonds kan die verhoogde tegemoetkoming zelfs niet stopzetten, ook niet als de miljonair daar zelf om vraagt. Zowel de Christelijke Mutualiteit als minister Van den Broeke willen dat systeem nu aanpassen, zodat mensen met meerdere eigendommen niet langer kunnen genieten van die extra voordelen. De regering werkt ook aan strengere regels om het sociale systeem eerlijker te maken. En als je nog diesel moet tanken, wacht dan best tot morgen, want dan daalt de prijs aan de pomp met iets meer dan 5 eurocent. Per liter betaal je nu maximum 2,14 euro. En dat is toch al minder dan de recordprijs van vorige maand. Toen kostte diesel een liter aan de pomp 2,49 euro. Opklaringen en wolkenvelden. Aan zee schijnt de zon volop, maximaal tot 23 graden. Morgen tijdens het Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht lenteweer bij zo'n 23 tot 28 graden. Enkel zaterdag kan er een plaatselijke bui vallen. En maandag en dinsdag blijven zomers zonnig met maximaal tot 30 graden.
4: Oh, 100% Follet.
0: Met Michel Follet.

stond hier te daveren met The Osmonds. Down by the Lazy River, die bijna buiten zijn oevers trad. One Big Family zongen ze, want dat waren die Osmonds. Op 2 januari 2025 overleed Wayne Osmond op 73 jaar. Op 20 april jongstleden, een maand geleden dus, Alan, oprichter van de groep. Hij werd 76 en schreef dit liedje ook. Welkom, groeten van Sen, die mijn techniek doet en elk nummer in beweging zet. Van Madness tot Leo Sayer, van Nat King tot dochter Natalie Cole. Overigens, 21 mei vandaag. Nog één maand en we begroeten de zomer. En volgens weerberichten zou dat vanaf vandaag al voelbaar zijn. Eerlijk, daar hebben we wel recht op na dat grijze hemelvaartweekend. In mei 84 bracht Bruce Springsteen Dancing in the Dark uit. Het werd zijn grootste hit bij ons wereldwijd.

Hier won Bruce Springsteen zijn allereerste Grammy Award voor Dancing in the Dark. En er hoorde een videoclip bij, geregisseerd door een beroemde naam, Brian De Palma. Op de ommekant van de single stond Pink Cadillac. En dat is een liedje dat Natalie Cole, waar ik net over sprak, tussen de oren kreeg en later als single uitbracht. 21 mei 1964, toen namen The Drifters Under the Boardwalk op. Een vreemde opnamedag, want Johnny Marr, die het lied ging inzingen, overleed de avond ervoor. Rudy Lewis moest inspringen.

0: The Drifters, Under the Boardwalk, werd in de jaren 80 nog 2 keer een hit voor Tom Tom Club en Bruce Willis. Maar onder ons gezegd en gezwegen, er gaat niets boven de net gehoorde versie van The Drifters.
1: 100% meezinger.
0: Mafplaatje van bij ons uit 70. Liedje met 2 akkoorden.

heb het gesnapt. Tamboerijn. In de hitparade Annalen staat een ander liedje van hen vermeld. Waar is de vader? Maar het was in feite de B-kant van hun debuutsingle die op radio werd gedraaid. Dit liedje voor de massa. Ik dacht een Limburgs accent te horen, maar nee. Swa, Chris, Rob en Tim kwamen uit Turnhout en Antwerpen. Chris Flameng kreeg daarna naam en faam in de culturele wereld en het onderwijs, waar hij als pedagoog enkele baanbrekende veranderingen kon doorvoeren. Even madness in huis halen. Alsof ik dat niet elke dag min of meer al doe.

0: Een van hun prettigste vind ik Great Day Madness, 1981. Net nu ons wordt beloofd dat we die grijze dagen achter ons laten. Madness vieren in 2026 hun 50-jarig bestaan. En dat wordt op een uitbundige manier gevierd, had je anders verwacht. Op 11 juli komen ze naar het Cactus Festival in Brugge. Zometeen een jarige, Leo Sayer.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
4: Wow, die werken echt super hard.
3: Ja, dat is de bouw, hè?
4: Maar gaan die daar zelf wonen?
3: Nee.
4: En gaan die daar ook niet werken?
3: Nee.
4: Waarom doen die dan zo hard hun best?
3: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
4: Ook als het voor iemand anders is.
3: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
5: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
9: Dat is extra budget voor de fitness.
10: Oh, mijn mango.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
14: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
15: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
15: Echt?
16: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
15: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
16: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
15: Maar ja, dan moet jij toch...
16: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
15: Allee, jongen. Wat is dat?
17: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
18: 100% Follet.

Leo Sayer stelde zijn cardioloog voor een raadsel in 1977. I feel a thunder in my heart. Een verkoolde stethoscoop tot gevolg. Vergeef me die flauwekul, gewoon om duidelijk te maken dat Leo vandaag 78 wordt. Een van mijn muzikale helden. Hij schreef heel wat hits voor anderen, maar hield er gelukkig ook heel wat voor zichzelf. Leo Sayer, vaste klant in 100% Follet, net als deze groep. ILO.

0: Een minder bekende van die Electric Light Orchestra van 1981. Here's the news, want het is vandaag World's Best News Day. Een dag ingevoerd om het goede nieuws meer onder de aandacht te brengen. Meer doodgewone dingen graag. Dat moet je deze dames en heren geen twee keer zeggen.
1: 100% melancholisch.
0: Passepartout. Een close harmony groep uit Utrecht, bestaande uit twee echtparen. Een van de vier leden, Cor Versteeg, was bovendien gespecialiseerd in het schrijven van carnavalhits. Maar hier hield hij zich gedijst. Passepartout.

Passepartout. In de jaren 70 kon werkelijk elk genre in de hitparade opduiken. Precies dat had voor mij zijn charme. In 77 fietste geen enkele tiende naar de platenzaak om dit 45 toerenplaatje te gaan kopen, maar oma en opa des te meer. En zo werd het een hit in Vlaanderen en Nederland. Nog eentje voor rustigere oren. Nathalie en vader Nat King Cole, door de wonderen der techniek herenigd in 1991. Unforgettable.

Ik had het daarnet nog over Natalie bij Bruce Springsteen, hier met Unforgettable, dat haar vader origineel uitbracht in 1954. Natalie Cole moest op 21 mei 2009 een niertransplantatie ondergaan en ze overleed op de laatste dag van 2015, veel te jong. Op 21 mei 1971 lag het bejubelde album What's Going On van Marvin Gaye in de winkels. En daarop hoor je ook dit nummer.

0: Marvin Gaye en Mercy Mercy Me. Vorige week gonsde het van allerlei talen op het middaguur. Hè? Van Spaans tot Italiaans, van Grieks tot Duits. Dat kwam uiteraard door de aandacht die we schonken aan het Songfestival door de jaren heen. Maar dat mag vaker, die mengelmoes aan talen, kreeg ik in mijn mailbox te lezen. Vandaar zometeen een Duitse nummer 1 hit van 1971.
1: Wij dragen E5.
2: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
1: E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
1: 100% Follet.

Peter Olof en Ein Mädchen für immer met de nodige umlauten. Die onze computer niet accepteert. Daar stond Ein Mädchen für immer. Maar niet. Hij was ook, die Peter Olof, de componist van wellicht de grootste Duitse hit ooit, Doe van Peter Maffay. Na zijn hitcarrière ging die Peter Olof rondtoeren met een Kozakkenkoor en hij is er nu 82. Vandaag is het niet alleen Werelddag van het Goede Nieuws, ook Werelddag van culturele diversiteit en dialoog. Ik ken een groep die er zijn handelsmerk van maakte. Talk, talk.

0: Het klonk als een bende kippen, hè. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok. De titel was namelijk dezelfde als de groepsnaam. Dat gebeurde heel af en toe in de jaren 80. Tok, tok was toen nog geen hitgroep bij ons, maar in Engeland braken ze door met dit knappe liedje. Ik had het daarnet al over enkele favorieten in 100% Follet, Leo Sayer en ELO. Doe er deze ook nog maar bij.
1: 100% Beatles.

Beatles. In 1967, Hello Goodbye, was het eerste liedje dat ze opnamen na de plotse dood van hun manager Brian Epstein. Paul McCartney opent er nog vaak concerten mee. Tel er nu telkens 10 jaar bij. Voor Goodbye is het nog net iets te vroeg. Hello dan maar. Hello Stranger. Yvonne

Stranger. Heerlijk rhythm and blues nummer van Barbara Lewis in een lekker arrangement gegoten in 1977. Goodbye dan maar, als het echt niet anders kan, met de Communion Hearts weer 10 jaar later. Ook natuurlijk geleend van een andere, van Gloria Gaynor. En, dat weten velen, niet van de Jackson 5, want die namen het als eerst op. Hello Domi, goodbye, voor nou, tot morgen. Communion Hearts.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
6: Een zeer goede middag op deze 21ste mei. Dankjewel Michel voor het afgelopen uur. Tot 4 uur heb ik weer hele mooie muziekjes voor je uitgekozen. Eros Ramazzotti zometeen, Macchia Bello, Questo Amore. En de Steve Miller Band, die mag aftrappen vanmiddag.
7: The golden years.
6: Met The Joker. Eerst tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het parket van Brussel is een onderzoek gestart naar mogelijke corruptie bij sociale woningen in Anderlecht. Aanleiding is een panoreportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen in de Anderlechtse Haard. Dat is de op één na grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Brussel. De Anderlechtse schepen voor huisvesting zou bepaalde mensen voorrang gegeven hebben op die wachtlijst. Er lopen ook al 3 andere onderzoeken waarin de Anderlechtse Haard betrokken is. Nog nooit werden er in Europa zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Het gaat dan vooral om chlamydia, gonorreu en syfilis. Ook in ons land stijgen de besmettingen elk jaar. Het Europees Centrum roept op om testen gratis te maken. En het is ook belangrijk om een nationaal preventieplan te hebben. SOA's kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals chronische pijn of onvruchtbaarheid. En er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal zware criminelen die gezocht worden door de politie. Het gaat om een man van 23 die begin dit jaar veroordeeld werd tot 14 jaar cel voor zijn rol bij de schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Daarbij gebruikte hij oorlogswapens en vielen 3 gewonden. De man is nog altijd op de vlucht. Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.

Italië was hij al een superster. Mede dankzij zijn opeenvolgende successen op het festival van Sanremo. En de man uit Rome werd de hartedief van de Europese popmuziek uit Italië. Wat Ma che bello questo amore van Eros Ramazzotti een wereldhit opleverde in 1988. En van een wereldhit uit 88 naar een countryhit uit 75 van Glen Campbell.

0: Hitsville USA hadden ze precies wel een gouden formule in handen dat hun hit na hit opleverde. En dankzij zo'n zoetgevoiste Diana Ross erbij werd het natuurlijk nog groter. Baby Love, waarmee ze wisten dat ze de wereld konden veroveren. Diana Ross en de Supremes. Super Trooper van ABBA, dat is voor zometeen.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
9: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
13: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
14: Liantis.
3: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
15: Je mobiliteitsbudget?
3: Ja.
15: Laten we samen eens kijken.
16: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
17: Ment bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
19: Het beste uit de 60s,
20: 70s
19: en 80s.

0: vergeten groeven.
1: Twisting by the Pool van Dire Straits bij Nostalgie Plus. Vergeten groeven, plaatjes die een klein beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. En ik kies er vaak wel eentje uit van iemand die bijvoorbeeld jarig is vandaag. 78 wordt hij, Leo Sayer. Man die wereldhit scoorde met Thunder in My Heart en Orchard Road en dergelijke. Maar af en toe ook nog een keer een klein beetje een vergeten liedje. En daar is deze rubriek goed voor om hem dan in de kijker te zetten hier bij Nostalgie Plus. Deze, Leo Sayer, vandaag 78 met One Man Band.

We bevonden ons in de glamoureuze jetset van Parijs, waar hij Marie Claire bezong van Peter Sarsstedt. Where do you go to, my lovely? En we blijven in Frankrijk met Le Poppy.

0: Vervangt.
1: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Mannekes.
11: Bombi.
10: Ik heb gedroomd.
11: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En zondag en maandag...
10: 20% korting op alles.
11: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
10: Bombi, we hebben nu drukken door.
11: Oei,
10: gaan we niet dan?
11: Jawel.
12: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
14: joehoe,
13: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
15: Ik kan niet werken vandaag.
16: Maar hoezo?
15: Sorry, maar het is WK.
17: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
19: promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
18: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
20: Your goal.

Persoonlijk vind ik het niet zijn strafste nummer. I Just Call to Say I Love You uit de film The Woman in Red. Stevie Wonder, wel een wereldhit in 84. En straks The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, over wereldhits gesproken. Nu eerst The Captain and Tennille.

Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction hier bij Nostalgie Plus. En nu een man die met zijn stem en zijn piano miljoenen harten sneller deed kloppen. Vooral van vrouwen dan. Hij had zo'n een soort van patent op van die melodramatische liedjes. Barry Manilow en Mandy.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
10: Dovi keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Een zeer goede middag, Simple Minds, Billy Joel, Steam. Dat zijn allemaal namen die ik zie klaarstaan voor zometeen. En Sister Sledge, daar ga ik mee beginnen. Dit uur opent met Lost in Music. Dat is voor na het nieuws. Van 2 uur. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan de koopjesperiode in januari en juli. Want de Raad van State heeft enkele boetes vernietigd van 3 kledingketens. Ze hadden de term solden gebruikt buiten de officiële koopjesperiode. En dat mag niet volgens onze wet, maar de Raad van State oordeelt dat de wet in strijd is met het Europese recht. Dat betekent dus in principe dat kledingwinkels het hele jaar door korting kunnen geven. Het klinkt allemaal positief, maar je moet dan altijd wel goed checken of een korting wel een goede deal is. Bijna 4 op de 10 Belgen heeft moeite om financieel rond te komen. Dat aantal daalt jaar na jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 38%. In 2022 was dat zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral kwetsbare personen zoals werklozen en arbeidsongeschikten geven aan dat ze het moeilijk hadden aan het einde van de maand. Iets meer dan de helft van de mensen is wel algemeen tevreden over zijn levensomstandigheden. De 7 Belgische pro-Palestijnse activisten die in Israël vastzitten omdat ze humanitaire hulp naar Gaza willen brengen, worden straks naar Turkije gebracht. Vanuit Istanbul zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van een hulpvloot tegengehouden. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt. Daar kwam veel kritiek op, onder meer ook van onze buitenlandminister Prevot. Hij eiste dat ze worden vrijgelaten. Afwisselend opklaringen en wolken, aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.

In elkaar geflanst als B-kantje, omdat ze ervan uitgingen dat niemand het ooit zou horen. En dat zou uitgroeien tot een meezinger. Zelfs Bananarama deed het in de jaren 80. Na, hey, hey, kiss him goodbye. Van Steam bij Nostalgie Plus. Met Simple Minds zometeen. Alive and kicking. Nu eerst naar de bar. 'S Avonds laat, als de gasten binnendruppelen en Billy Joel achter zijn piano zit.

0: geschreven met het idee dat er een hele menigte voor je gaat staan en het meebrult. De zogenaamde Stadion Rock Simple Minds hadden daar een patent op. Alive and Kicking uit 85 van The Band. En over legendarische classics gesproken, The Temptations leverde in 1973 een nummer af dat bijna 7 minuten duurde. Papa was een Rolling Stone.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Mannekes. Bombi. Ik heb gedroomd.
15: Over?
14: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
16: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
14: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
16: En zondag en maandag...
14: 20% korting op alles.
15: Serieus?
16: Oh, jij wist dat niet.
14: Bombi, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
16: Jawel.
17: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
19: Het beste uit de 60s,
20: 70s
19: en 80s.

0: Wider Shade of Pale van Procol Harum na het 7 minuten durende pareltje van The Temptations' Papa Was a Rolling Stone.
1: Vergeten groeven.
0: In de vergeten groeven vandaag een belpopartiest en noem hem maar gerustig een belpop-icoon. Zijn naam is Arno. Tjens Kouter was de band waarmee hij zat. TC Matic natuurlijk en ook solo. Hij zou vandaag 76 jaar geworden zijn, Arno. Een liedje dat een klein beetje naar de achtergrond verdwenen is, is deze. El Adore le Noir. Pour sortir le soir. Ik draai de live versie.

de een van de hits in het rijtje was Ladies Night uit 1980. Over hits gesproken, Chai Coltrane met een boodschap onderliggend. Go Like Elijah. Voor na deze, dat is nog zo'n meezinger van Michel Delpech.

0: is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.

Het liedje over een Bijbelse profeet, Elijah, die volgens het verhaal in een vurige wagen naar de hemel reed. En dat is precies hoe zij het ook vertaalde in dit nummer waar zoveel kracht uitkomt. Go Like Elijah van Shai Coltrane uit 1973. Een cadeautje van David Bowie voor de band Matt de Hoepel. Hij deed zelfs mee op All the Young Dudes. Kan je zo meteen beluisteren. Billy Ocean, hier is Loverboy.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Horta, horta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijft kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met hem gesprek bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
15: Maak nu een afspraak op carglass.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
16: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
18: Tartaratata.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Mannekes.
20: Bombi.
19: Ik heb gedroomd.
20: Over?
19: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
20: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
19: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
20: En zondag en maandag...
19: 20% korting op alles.
20: Serieus?
19: Oh, jij wist dat niet.
20: Bombi,
19: we hebben nu drukken door.
20: Oei, gaan we niet dan?
19: Jawel.
21: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkster maandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
23: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
22: Ook open op zondagnamiddag.
24: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
25: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
24: Echt?
25: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
24: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
25: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
24: Maar ja, dan moet jij toch...
25: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
24: Allee, jongen, wat is dat?
26: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
27: Een zeer goeiemiddag. Zomerse muziek van Gianna Nannini zometeen in Maschi. Dat is voor na Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time.
28: Your golden years.
27: Nu eerst tijd voor het nieuws van 3 uur. Goeiemiddag.
29: Goedemiddag. Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan de koopjesperiode in januari en juli. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd van 3 kledingketens. Ze hadden de term solde gebruikt buiten de officiële koopjesperiode en dat mag niet volgens de wet. Maar de Raad van State oordeelt dat de wet in strijd is met het Europese recht. Dat betekent dus in principe dat kledingwinkels het hele jaar door korting kunnen geven. Dat klinkt allemaal positief, maar je moet dan altijd wel goed checken of een korting wel echt een goede deal is. De laatste pro-Palestijnse actievoerders die nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, verlaten de campus. Dat hebben ze zelf beslist na een uitspraak van de rechtbank. Die besliste gisteren dat alle bezettingen moeten stoppen en dat er geen nieuwe soortgelijke acties mogen volgen. De protestactie escaleerde de afgelopen dagen. De UGent-gebouwen werden vernield en beklad. De politie pakte meer dan 40 betogers op en onderzoekt nu wie wat gedaan heeft. En Sporting Hasselt, de club van podcastmaker Sam Kerkhofs en acteur Rick Verheijen, speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse van ons voetbal. De club werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg nog geen licentie. Dat is nu toch in orde. Sporting Hasselt heeft in beroep zijn licentie ontvangen. Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.

zelfs moet meebrullen in Maski van Gianna Nini. Black is Black van Los Bravos, een Spaanse hit uit 1966. Dat is voor zometeen. Eerst een liedje dat geschreven werd door Albert Hammond. De mannen van de Hollies waren al bekend van hun opgewekte popdeuntjes in de jaren 60. En met deze hadden ze meesterwerk te pakken. The Air That I Breathe.

0: verschillende keren gecoverd. Denk bijvoorbeeld maar in de jaren 70 door Sheila en de Bee Devotion. En het origineel was uit 66. Los Bravos, Black is Black. En zo meteen naar 77 met Iggy Pop.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
5: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die desregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
9: Joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
14: Het beste uit de sick

0: Roxy Music en de zwanenzang van de band. Brian Ferry zal later natuurlijk nog solo hits hebben. Dit was Avalon.
1: Vergeten groeven.
0: In de vergeten groeven van vandaag een band die al in de jaren 50 begon. De Isley Brothers. En ik draai het naar aanleiding van de 85-jarige verjaardag vandaag van Ronald Isley, een van de broertjes die in de jaren 50 en 60 verschillende grote hits hadden. Ze leverden pareltjes af in de soul-industrie. 85 wordt hij. Een nummer dat jaren later nog een keertje gecoverd werd door onder andere de Christians, is deze Harvest for the World.

Marvin Gaye en Can I Get a Witness. Nou, een klein beetje een vergeten parel. Nummer kent iedereen natuurlijk, maar wordt veel te weinig gedraaid. Harvest for the World van de Isley Brothers. En nu naar een man die heel vaak gedraaid wordt. Gelukkig maar hier bij Nostalgie Plus. Neil Diamond.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Nostalgie Plus.

Een one-hit wonder in de rest van Europa. In Zweden bleef hij een groot artiest. Harpo met Movie Star. Do it any way you wanna do it van People's Choice. Dat is voor zometeen. Na een vrouw met een magistraal mooie stem. Haar naam Barbara Streisand. Geschreven door Barry Gibb. Woman in Love.

aan het stonen om deze donderdag-uitzending van mezelf af te sluiten. People's Choice met Do It Any Way You Wanna Do It. Morgen afspraak om 1 uur voor Villa Vinyl. Denk al maar na over plaatjes die je heel graag wil horen. Straks veel plezier met Seb. Hier is Elvis Presley nog.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen bingeprobleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Mens bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
6: Goedemiddag, ik verwacht zometeen een telefoontje en niet van de eerste de beste. Debbie Harry met Blondie na Queen, Killer Queen. Your golden years. Nostalgiepus. 4 uur nieuws met Vrouwtje Kajon.
7: Goedemiddag. Het aantal buitenlandse investeringen in ons land daalde vorig jaar met 11%. Dat is het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Ons land is daarmee niet de enige. Over heel Europa werd er 7% minder geïnvesteerd. Komt door de onrustige politieke situatie, de handelstarieven en de hoge energieprijzen. Maar er werden in ons land wel meer jobs gecreëerd. Voor het tweede jaar op rij tot zo'n 6000 extra jobs. Een bijzondere ontdekking in Calo in Oost-Vlaanderen. Daar hebben natuurwaarnemers een zeldzame hommelschorsvlieg gefotografeerd. Het diertje heeft oranje vleugels en werd nog maar 2 keer gespot in ons land. Dat gebeurde zelfs meer dan 100 jaar geleden. De soort komt normaal voor in Centraal- en Noord-Europa. Het is dus best opvallend dat hij nu gezien werd in Calo. Natuurpunt is verrast en vermoedt dat de vlieg via de Antwerpse haven hier is beland. En Thorgan Hazard verlaat voetbalclub Anderlecht na dit seizoen. Dat is nu officieel bevestigd. De club heeft wel gepraat over een verlenging van zijn contract, maar dat leverde geen akkoord op. Hazard speelde 3 seizoenen bij Anderlecht. Dit seizoen alleen al goed voor 15 doelpunten en 11 assists. Hij zou nu een contract tekenen bij de Franse club Lens. Afwisselend opklaringen en wolken. Aan zee blijft het zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen en tijdens het weekend zonnig met enkele stapelwolken en zomers warm tot 28 graden. Ook maandag en dinsdag blijven zomers warm, lokaal zelfs tot 30 graden.
6: Dankjewel, vrouwtje. De files met een kwartier vertraging of meer, dit zijn ze. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je een 30 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten van Antwerpen West tot Boggerhout. Nog eens 20 van Sint-Anna linkeroever tot in Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Boggerhout en de Kennedy-tunnel. E17 naar Antwerpen, een kwartier van Kruibeke tot Antwerpen West. En op D34 naar Antwerpen ook al een kwartier tussen Melsele en Sint-Anna linkeroever.
8: Good Vibrations
0: met Sebastian de Krop.

muziek uit de film American Gigolo, Call Me, van Blondie. Nee, goedemiddag, het is 4:10. Het is met ja, toch wat kleine oogjes hoor, dat ik hier vanmiddag sta. Want ja, het is mijn tweede shift vandaag. Ik heb vanochtend al de Good Morning Show gepresenteerd, omdat Johan en Tony ziek zijn. En ik, ja, ik ben nu al terug op post voor Good Vibrations. Maar ik ben er zeker van dat de muziek van Nostalgie Plus mij erdoor gaat sleuren. Vandaag in de show Stef Willems van Verkeersinstituut Vias over de verkeersveiligheid op weg naar en terug van school. Isabel de Ridder, de chef showbiz en tv van het Nieuwsblad, kijkt vooruit naar de finale van Celebrity Masterchef Vlaanderen vanavond op Play. Ik mag een luisteraar blij maken met de 4 filmtickets in mijn quiz, de openingszin. En natuurlijk de grootste classics. Het beste uit 60s, 70s en 80s. En ik heb er eentje uit van onze zuiderburen nu al voor je. Er is Julien Clerc, This Melody.

0: Sugar Sugar van die Archies. De vrolijkheid spat eraf. Dat past ja toch helemaal bij hoe ik mij op dit ogenblik voel. En jij hopelijk ook, hè, want het mooie weer komt eraan. Vandaag is het nog wat bewolkt, maar ik zie voor morgen veel zon en 25 graden. Zoek maar al je leukste t-shirt uit. Haal de korte broeken en de kleedjes uit de kast. Net als je zonnebril, want je gaat het eindelijk kunnen gebruiken. Sammy Davis Jr. die speelt even op zijn trompetje van vrolijkheid. Beretta's team zometeen. En ook muziek van de Time Bandits.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Mannekes. Bombie. Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag
9: 20% korting op alles.
10: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
9: Bobby, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel!
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: Allee, jongen, wat is dat?
14: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
15: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

zelf moet zijn stem ook niet onderdoen, hoor. De zanger van Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. Het is donderdag namiddag, iets voor 16:30. Dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat het misschien gedaan is met de solden. Kledingketen Zep heeft namelijk een rechtszaak gewonnen die de Belgische staat tegen hen aanspannen. Volgens de federale overheidsdienst Economie mag Zep niet heel het jaar uitpakken met solden. Maar de Raad van State geeft hen nu ongelijk. Volgens hen is de soldenwet in ons land in strijd met het Europees recht. Wat wil zeggen dat de kledingwinkels voortaan het hele jaar door kortingen mogen geven. Zep zelf kunt al weten dat ze verheugd zijn met het nieuws en dat ze dit weekend al starten met solden. Vanavond kan Club Brugge kampioen spelen. Als ze winnen op het veld van KV Mechelen is de landstitel binnen. In Brugge gaan honderden fans de wedstrijd op groot scherm volgen aan het stadion. Maar tot een feest komt het sowieso niet. De spelersbus rijdt vanavond sowieso niet meer terug naar het stadion. En een eventueel titelfeest zelf staat pas voor zondag gepland. Ze hebben daar een spreekwoord voor. Hè? Iets met een beer en het vel van die beer. We krijgen deze zomer de grootste zonsverduistering in meer dan 25 jaar te zien. Op woensdag 12 augustus schuift de maan voor de zon en vindt er een zonsverduistering plaats die België voor ongeveer 90% zal verduisteren. Dat is echt wel heel lang geleden dat zoiets nog eens voorviel. Het is van de zomer van 1999 geleden dat dat nog eens het geval was. Toen stonden we daar allemaal met onze speciale brilletjes tegen de zon. Weet je nog wel, dat moment keert wellicht terug over een paar maanden. Woensdag 12 augustus, dus een nieuwe zonsverduistering in ons land.

Bush, City Limits, I Can Tina Turner. Het is 4:30, de schoolbel zal wel al geweest zijn. Ik heb er eentje waar jij je als student destijds misschien ook wel in herkende. Saved by the Bell, Robin Gibson. De eerste files met een kwartier vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 25 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de E34 naar Antwerpen komen er ook 25 minuten bij tussen Melcelen en Sint-Anna, linkeroever. E17 naar Antwerpen. 25 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra van Sint-Anna, linkeroever tot Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van Borgerhout tot de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse buitenring ook een kwartier van Grimbergen tot Jette. Net als op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: Lamrock met de mannen van Chubby Tiger straks. Eerst Stevie Wonder op mondharmonica in There Must Be an Angel van Eurythmics.
1: De openingszin.
0: Ben jij nog fris genoeg om mee te quizzen? Ja, dat is altijd leuk, hè? Zo je muzikale kennis testen. En checken hoe goed je nog mee bent met de classics van Nostalgie Plus. Wel, we gaan het alweer doen. Ik heb een nieuwe opgave klaarstaan van de openingszin. Dat leuke spelletje waarin je iedere dag hier kans maakt op 4 filmtickets. Dus als je binnenkort eens richting de cinema wil, wel, het kan. Speel zeker mee, want dan ga je misschien wel op onze kosten. De opgave vandaag is deze, luister goed. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table. Puntje, puntje, puntje. En op die puntjes komt toevallig de titel van het nummer dat ik zoek. Ja, de openingszin. 4 filmtickets, die kan jij winnen als je dus dit nummer herkent. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table. Van welke classic is dat de openingszin? Speel mee voor die filmtickets en stuur mij het antwoord. Dat kan je doen via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp op het nummer 0477-900-800. Ik wil weten de titel en ook de naam van de artiest of de groep.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Cota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
14: Your Golden Years.

0: Heb je ook een berichtje gestuurd? Dan zit je wellicht vol spanning. Word ik gebeld, ja of nee?
1: De openingszin.
0: Wel, de gelukkige die vandaag mag meespelen met deze quiz is Pascal uit Koppegem. Pascal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, Pascal, Koppegem, waar ligt dat ergens?
2: Koppegem, dat ligt tussen Brussel en Aalst.
0: Oké, en schijnt de zon daar bij jou?
2: Nee, nu is het licht bewolkt.
0: Oké, maar je bent wel buiten bezig, begreep ik, hè? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben een hekkenwerk aan het afschuren in mijn tuin.
0: Okay.
2: En dan ga ik dat onmiddellijk verven. Dan ga ik dat daarna verven.
0: Dus dat is hout eigenlijk dat je aan het...
2: Nee, dat is ijzer. En dat is gegalvaniseerd. Dat is wel een beetje serieus wat werk aan.
0: Ja, daar heb je je arbeid aan, om het zo te zeggen. Wel,
2: Fijn
0: dat je tussendoor even kan poseren om mee te quizzen met vandaag deze opgave. Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table. Van welk nummer is dat de openingszin, Pascal?
2: Dat is de openingszin van Suzy Quatro en Chris Norman, Storm Building In.
0: Maar jawel, heel goed zo. Zeker wel, juist antwoord. Proficiat, 4 filmtickets voor jou, Pascal.
2: Dank u wel.
0: Vond je het moeilijk?
2: Nee, dat was gemakkelijk. Ik herkende dat nu onmiddellijk. Mooi liedje.
0: Ja, heb jij herinneringen aan dat nummer of de muziek van Suzy Quatro?
2: Ik heb nog een LP van in de jaren 80 van Suzy Quatro thuis liggen.
0: Ah.
2: Solo LP, ja. En ik heb er altijd wel toffe muziek gevonden.
0: Ja, leg je het vaak op?
2: Nee, ik speel geen LP's meer. Ik luister naar Nostalgie Plus en al en daar komt regelmatig ook terug.
0: Je hebt geen tijd meer om LP's op te leggen omdat je de radio luistert. Dat is het een beetje, hè?
2: Ja, dat ligt het. Hè. Zeker als ik buiten aan het werken ben. Hè.
0: Snap ik. Goed, Pascal, dank je wel om mee te spelen en veel plezier met die filmtickets. Hè.
2: Ja, oké.

0: Suzy Quatro en Chris Norman, Stumble. En het heeft Pascal 4 filmtickets opgeleverd. Ja, ik hoop dat je nog niet uitgedanst bent, want ik heb nog een goede klaarstaan.
1: Een discoschijf, net voor 5.
0: En die komt van de Britse zangeres Hazel Dean. Het nummer waarmee ze haar grote doorbraak maakte in de 80s. Searching, over het zoeken naar een man. Ze zingt dan ook zelf I Gotta Find a Man. Vindt een heel leuke beat hebben, dit nummer. Met die synthesizer dan nog bovenop. Ja, gewoon fijn. Goed gemaakt. Searching van Hazel Dean.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
2: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of twee abonnementen, of...
8: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
9: Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Leontis! Zeg, kan ik nu ook zo...
12: Flexijobbers aannemen?
11: Ja.
12: Natuurlijk.
13: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: We krijgen vanaf morgen zon en 25 graden. Noem het gerust zomerweer. Mungo Jerry, zo in de summertime.
15: Your golden.
14: Het is 5:00, Frankie Kajon heeft nieuws.
16: Goedenamiddag. De helft van de kotstudenten betaalt meer voor hun studentenkamer dan verwacht. Dat blijkt uit de Vlaamse Monitor Studentenhuisvesting. Je betaalt voor een kot gemiddeld €550 per maand. En studenten zien vaak dat de uiteindelijke kosten nog hoger oplopen tijdens het academiejaar. Zo'n 1 op de 5 studenten geeft ook aan dat ze betalingsmoeilijkheden hebben. De vraag naar studentenkoten blijft groot, maar toch haken meer studenten af door de hoge prijzen. 7 op de 10 studenten die niet op kot zitten, maar dat eigenlijk wel zouden willen, vindt het te duur. Israël heeft alle pro-Palestijnse activisten die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen het land uitgezet. Dat zegt de Israëlische buitenlandminister. Begin deze week onderschepte de Israëlische marine zo'n 40 boten van een hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Zij zouden nu op het vliegtuig naar Turkije gezet worden. En van daaruit kunnen ze dan terugreizen naar ons land. En sport. Thorgan Hazard verlaat voetbalclub Anderlecht na dit seizoen. Dat is nu officieel bevestigd. Hazard bereikte geen akkoord met de club over een verlenging van zijn contract. Hazard speelde 3 seizoenen bij Anderlecht. Hij zou nu een contract tekenen bij de Franse club Lens. En ook het contract van Jari Verscharen wordt niet verlengd bij Anderlecht. En in het tennis hebben Greet Minne en Sofia Kostoulas zich niet kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Ze verloren allebei hun laatste kwalificatiewedstrijd. Minne ging onderuit tegen een Egyptische, Kostoulas verloor van een Chinese. Zo tennissen nu maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht helder weer met minima tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden.
14: Ja, alsjeblieft, 30 graden. Even kijken onderweg, de files, 20 minuten vertraging of meer. De langste file vind je op de Brusselse Buitenring. Daar verlies je 40 minuten tussen Diegem en Expo. En ook nog eens 35 van Mont-Saint-Jean naar Groenendaal. Op D34 naar Antwerpen komt er een half uur bij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland, een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je een half uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. E17 naar Antwerpen, een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse binnenring 20 van Sint-Stevens-Woluwe tot de Welriekende Dreef. En op de Antwerpse ring richting Gent ook nog 20 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel.
17: Good Vibes.
7: Vibrations.
13: Met Sebastian de Krop.

Boy George, vorige week stond hij nog op het Songfestival als een soort special act bij San Marino. Helemaal op het einde kwam hij hier zo heel even bij, maar ja, het werd geen succes, want ze mochten niet door naar de finale. Dan is zijn passage bij Culture Club veel succesvoller. Do You Really Want To Hurt Me? En daarvoor Mungo Jerry in the Summertime. Heb je ook al zin in het Pinksterweekend? Het wordt zon overgoten, dus ik zou zeggen, poets de barbecue al even op, bestel het vlees al en maak al ijsblokjes voor bij de drank. Want mooi weer dus op komst. En misschien geeft jou dat wel een vakantiegevoel. Wel, ik neem je alvast even mee op reis bij onze buren. Straks naar Frankrijk met muziek van François Hardy. Eerst een bezoekje aan onze noorderburen met de bekendste rockers uit Nederland. En dan kom je natuurlijk uit bij deze band. Dit is Golden Earring over Buddy Joe.

0: les garçons et les filles van François Hardy. Dit uur bel ik met mijn verkeersman Stef Willems over de verkeersveiligheid van en naar school. Als je kinderen of kleinkinderen hebt, dan houdt dat jou zeker ook wel bezig. Dat is voor straks eerst muziek met een discoplaats van Ottawa en Elton John die een ode heeft aan de zangers uit zijn jeugd. Crocodile Rock.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.

0: hadden de mooiste glitterkostuums, zoals ja, iedereen in de discoperiode natuurlijk. D.I.S.C.O. van Ottawa.
1: De Seb Selectie.
0: Iedere week zet ik een van mijn favoriete artiesten even extra in de spotlight in deze Seb Selectie. En deze week is dat Madonna. Een zangeres die ja, voor mij een metgezel was toen ik opgroeide als kind en tiener. Luisteren naar Madonna, dat was altijd iets magisch, maar ik denk... Ja, dat ik ze ook wel leuk vond, omdat ze ja, meer is dan een zangeres natuurlijk. Madonna is een van de eerste generatie performers bij wie de show ook belangrijk was naast het zingen. Performance, haar outfits natuurlijk ook. Denk maar bijvoorbeeld aan de punt-BH uit haar Blunt Ambition Tour. De zwarte smoking in de periode van Vogue. Of ja, die roze jurk die ze droeg in de videoclip van Material Girl. Iedere dag een classic van Madonna in de Seb Selectie. En vandaag neem ik je mee naar midden 80's met muziek uit het album True Blue. Er staan veel grote hits op. Denk aan Papa Don't Preach, Open Your Heart, La Isla Bonita en natuurlijk de gelijknamige single True Blue. De song die ze schreef voor haar toenmalige vriend Sean Penn.

Madonna, wist je dat het tot 2009 geduurd heeft voor ze voor het eerst in ons land kwam optreden? Nooit in de 80s of 90s. Gek toch eigenlijk. En True Blue van Madonna. Zometeen Van Morrison met Damn Gloria. Na de files, dit zijn de plaatsen waar je een kwartier of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 35 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E17 naar Antwerpen, een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook een half uur van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. E34 naar Antwerpen, 25 minuten van Melcele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Oost. E313 naar Antwerpen, 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring verlies je 20 minuten van Vilvoorde tot Jette. Antwerpse ring richting Nederland, 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring tenslotte een kwartier extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem.

0: Roberta Flack, Killing Me Softly with his song in the 90s, zouden de Fugees natuurlijk ook gaan coveren. Hè? Verkeersregels, dat is iets waar we allemaal mee bezig zijn als je als voetganger, fietser, automobilist of hoe dan ook je in het verkeer begeeft. Die verkeersregels opvolgen en begrijpen is voor ons al niet altijd eenvoudig. Maar hoe is dat dan voor kinderen? Dat is nog zo moeilijk, want die zijn ook nog niet zo zelfstandig. Wel, Verkeersinstituut Vias komt nu met een game om kinderen de verkeersregels bij te brengen. Maar hoe zit dat? Hoe werkt dat spelletje? En kan jouw kind of kleinkind er ook mee aan de slag? Mijn verkeersman Stef Willems weet het en legt het je uit na Paul Simon. Late in the evening.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Het beste uit de 60s, 70s.

0: zon die begint er hier al een beetje door te komen. Een voorsmaakje voor morgen. Wel, de muziek is al aangepast. Zometeen richting Italië. Umberto Tozzi en Gloria. Ik las vandaag online een artikel over een videospelletje om kinderen veilig naar school te laten gaan. En dat lijkt me wel heel interessant, want verkeersveiligheid op de weg naar en terug van school, dat is iets dat je bezighoudt als je jonge kinderen of kleinkinderen hebt. Ik heb er zelf een zoon van 9 en een dochter van 12. Dus ja, dat is wel interessant. Nu, wat houdt dat in, dat game? Stef Willems van Verkeersinstituut Vias weet het. Stef, een goede middag.
1: Goedemiddag, Seb.
0: Hey Stef, jullie hebben met Vias een computerspel uitgebracht om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Hoe zit dat exact?
1: Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk een initiatief van een van onze partners, dat is verzekeraar DVV. We hebben dan natuurlijk dat project heel hartelijk omarmd, want wat hebben we gedaan, of wat hebben zij gedaan? Er is een spel ontwikkeld, een computerspel gebaseerd op Roblox. Uh-huh. En dat is super populair bij de jonge gasten. En wat kunnen de kinderen doen? Die kunnen hun thuisadres ingeven en hun school. En dan wordt de echte weg, door gebruik te maken van open source data, omgezet in een 3D-omgeving. Dus de echte route van jouw thuis naar de school wordt nagebouwd. En op die weg leren de kinderen via dat computerspel de verkeersregels kennen. Hè. Dus bij elk verkeersbord staat een woordje uitleg. Maar evenzeer welke potentiële gevaren er Het is natuurlijk geen vervanging van die weg zelf alleen te gaan afleggen. Want we weten zeker zo rond het zesde studiejaar, wanneer dat ze naar een nieuwe school gaan, naar de middelbare school gaan, dan moeten ze vaak wat verdere afstand afleggen. Ja. Dus dat vervangt dat niet. Maar het is wel een soort aanvulling. En het is eigenlijk vooral het enthousiast maken van kinderen voor verkeersveiligheid. Ik heb zelf een zoon van 8 jaar. Van het moment dat hij wist dat we met iets bezig waren met het woord Roblox, heeft hij elke week gevraagd, is dat nu al klaar?
0: Ja, zeker dat je eigen route is, dan maakt het zo interessant. Nu, waarom is dat belangrijk om die route naar school zo goed te oefenen, Stef?
1: Maar eerst en vooral denk ik dat we vooral kinderen van welke leeftijd dan ook moeten enthousiasmeren om met de voet of met de fiets naar school te gaan. Hè. Heel veel mensen denken, ik zet ze wel met een auto af, dat zorgt net voor meer verkeersonveiligheid. We weten wel dat kinderen, zeker in de lagere school, dat die soms kwetsbaar zijn. Dat komt voor het grootste stuk natuurlijk door het feit dat wij volwassenen domme dingen doen. Hè. Te snel rijden, te kort op iemand rijden, afgeleid zijn. Soms is de infrastructuur ook dermate ingewikkeld dat je denkt, hoe moet je hier als kind uit wijs geraken? Daarom is het net te meer belangrijk ook dat je de kinderen toch ook wel wijst op die potentiële gevaren, dat je hen zoveel mogelijk kennis bijbrengt over het verkeer, zodanig dat je langs die kant ook al een klein beetje minder risico gaat kunnen inbouwen. We mogen niet de verantwoordelijkheid bij de kinderen leggen, ik denk dat we dat zeker niet mogen doen, maar we moeten hen wel klaarmaken. Zeker als ze op een duur zelfstandig in het verkeer zich moeten begeven, wat dat we toch uiteindelijk het doel moet zijn. Hè. Je gaat niet tot je 18e meer rijden met je kinderen naar school. Dan is het toch belangrijk dat ze de nodige tools in handen hebben. En dat computerspel is daar natuurlijk een heel goed hulpmiddel voor. Ja.
0: Gebeuren er eigenlijk nog veel ongevallen naar school of terug, van school naar huis?
1: Ja, er gebeuren best nog wel wat ongevallen. De laatste 10 jaar spreken we toch over bijna 4500 ongevallen met kinderen van de lagere school op weg naar de school of terug naar huis, te voet of met de fiets. Dat lijkt gigantisch en dat is het eigenlijk ook. Maar als je dat bekijkt, en dat moeten we er altijd bij zeggen, in vergelijking met 20 jaar geleden, is het nog nooit zo veilig geweest om te voet te gaan of te stappen naar school. Dus we zijn er nog lang niet, maar we zijn wel op de goede weg. Hè. Net omwille van die inspanning die toch al geleverd zijn aan de infrastructuur. Het feit dat er overal zones 30 zijn, het feit dat er trajectcontroles zijn, wordt het steeds veiliger. Ja. Dus ik zou zeggen, niet twijfelen om je kind met de fiets of de voet naar school te laten gaan. Dat moeten we zeker aanmoedigen. Maar natuurlijk, liefst als die goed voorbereid is. En daar kan zo'n spel natuurlijk wel bij helpen.
0: Zeker. Een videospelletje. Kunnen mijn kinderen nu daar ook al meteen mee aan de slag?
1: Ik zou zeggen, nog heel even geduld. Hè. Gisteren was dus de start van de campagne met dus de eerste tests in de school in Sint-Katelijne-Waver. Vanaf midden augustus wordt Mission Safe to School, want zo het heet dat, beschikbaar voor alle Belgische scholen. En DVV gaat dan ook een wedstrijd organiseren waarin dat de scholen kunnen strijden om de veiligste klas in hun provincie te worden. Er is ook een lespakket voor leerkrachten bij, zodanig dat ze ook wel het gesprek gaande kunnen houden over verkeersveiligheid. Dus ja, dat is toch wel iets wat we hopen dat heel wat scholen op gaan inschrijven. En in afwachting is natuurlijk nog misschien een belangrijke tip, wat ik nog vergeten te zeggen was, dat ouders natuurlijk ook altijd het goede voorbeeld moeten geven, want daar loopt het natuurlijk soms ook nog wel eens mis. We leren onze kinderen van alles, maar we tonen zelfs een foute voorbeeld. Dus dat is misschien de belangrijkste tip, in afwachting dat dat spel er is. Ja. Geef tot dan en later zeker ook het goede voorbeeld aan je kinderen.
0: Zeggen. Ja, ja. Goed, videospelletjes om kinderen veilig naar school te laten gaan. Heel interessant. Bedankt voor de uitleg, Stef. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Dat is een leuke voor bij Leen in Vrouwentongen, want iedere dag laat ze jou als luisteraar in Leen gaat vreemd kiezen tussen twee niet-Engelstalige nummers. En Umberto Tozzi is daar helemaal op zijn plaats. Gloria. Trouwens, morgen heeft Leen de Marais opnieuw bezoek van Timon en gaan ze iets maken dat wel past bij het mooie weer, vind ik. Iced tea gaan ze maken. De zelfgemaakte iced tea. De uitleg morgen dus bij Leen in Vrouwentongen tussen 10 en 12.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Goedenavond. Als je aan tafel gaat, zet een stoel bij voor Curtis Mayfield. Want zijn Move On Up komt eraan. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 6 uur nieuws met Fraukje Kajon.
3: Goedenavond. Ik begin met sport, want we hebben een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Italië. Alex Zegaard heeft de 12e rit gewonnen. Hij verraste iedereen met een late aanval op 3 kilometer van de finish. Onze andere landgenoot Toon Aert sprintte naar een knappe 2e plaats. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eladio. Hij heeft 30 seconden voorsprong op de Deen Vingegaard. Er zijn de voorbije lente al 56.000 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen in Vlaanderen. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar, blijkt uit voorlopige cijfers van Mijn Tuinlab. Die lanceert een actie om speciale vallen in de tuin te hangen, die de populatie van hoornaars moet inperken. Zo kan de Vlaamse overheid de verspreiding van de exoot in kaart brengen. Want volgend jaar zal de populatie waarschijnlijk nog verder stijgen. En de stoffelijke resten van Céline Kremer zijn uiteindelijk teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. De vrouw van 31 uit Luik verdween 3 jaar geleden in Tasmanië. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling. Wellicht ging ze van het pad af en verdwaalde ze. Haar lichaam werd toen niet teruggevonden. Pas begin dit jaar vond een wandelaar haar stoffelijk overschot. Vanavond en vannacht helder weer met minimaal tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het nog overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden.
2: Dankjewel, vrouwtje. De files met een verliestijd van 20 minuten of meer. Het is nog druk onderweg. Brusselse binnenring, 50 minuten extra van Expo tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een 30 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Antwerpse ring richting Gent ook een 30 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. E17 naar Antwerpen, een 30 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op D313 naar Antwerpen komt er nog 25 minuten bij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland ook 25 van Sint-Anna linkeroever tot in Antwerpen-West. Op D34 naar Antwerpen, 25 minuten van Melstede tot Sint-Anna linkeroever. Brusselse buitenring, 20 van Vilvoorde tot Jette. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. En ook op D17 vanuit Antwerpen verlies je nog 20 minuten tussen Gent, Brugge en De Pinte. Daar is een ongeval gebeurd, de linkerrijstrook is versperd.
4: Vibrations
5: met Sebastian de Krop.

Het trompetje van Curtis Mayfield, daar word ik nieuws goedgezind van. Die Move On Up. Vanavond weten we wie Celebrity Masterchef Vlaanderen wint. De kookwedstrijd op Play, waarin een groep BV's het tegen elkaar opneemt. Dat zorgt niet altijd meteen voor de grootste culinaire experimenten. Maar toch, je wordt altijd wel verrast door iemand die het beter doet dan je misschien wel verwacht had. Mediawatcher Isabel heeft het er straks over, na onder andere Starship.

0: zaten in de stad van de Big Apple met The Boy from New York City, Darts. En zometeen is aan de Beatles, We Can Work It Out. De kandidaten van Celebrity Masterchef Vlaanderen hebben dit seizoen wel heel diverse dingen klaargemaakt. Ik noem maar wat, pomme de chaise, een Mexicaans dessert, een Libanees gerecht. Bressenkip, ze gingen grillen. Heel uiteenlopend dus. En ja, zoals dat is in een wedstrijd, kan er maar eentje winnen. En wie dat wordt, zien we vanavond in de finale. Isabel de Ridder, chef showbiz en tv van het Nieuwsblad. Een goede avond.
1: Hey.
0: Isabel, we gaan het vandaag hebben over de finale van Celebrity Masterchef Vlaanderen op Play.
1: Ja.
0: Volg je dat programma?
1: Ja, ik vind dat heel leuk om naar te kijken.
0: Ah, oké. Okay.
1: Het is echt een, ja, geen guilty pleasure, gewoon een pleasure. Ik kijk echt heel graag.
0: Ik had dat nu niet verwacht, eerlijk gezegd. Van jouw kookprogramma's, want dat is het voor een stuk wel. Toch?
1: Laten we zeggen dat ik heel goed kan eten. Ik ben niet per se de beste kok, maar ik kijk wel graag naar eten en mensen die eten maken en die daar gepassioneerd door zijn. En ja, het drama dat er zo nog wat tussen zit met het gefiekvak met de chefs. En ja, dat vind ik gewoon leuk.
0: Ja, het is niet als je een gerechtje ziet klaargemaakt worden dat je denkt van, ah kijk, ik ga dat straks ook eens thuis uitproberen.
1: Wat ik soms wel doe,
0: ja?
1: Is dan tegen mijn oma zegt van, ah, zit jij ook aan het kijken? Dat zag er goed uit.
0: Op die manier. Oké, fijn. Ja, vertel het ons. Praat ons even bij voor wie het nog niet helemaal gevolgd heeft. De finale, hoe zit het momenteel?
1: Ja, het is Pierre en de ladies eigenlijk. Dus er zijn 4 kandidaten die in de finale zitten. Dat is, ja, Pierre Boerhaave, de bokser en de acteur.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je Anastasia Tchernouk, de content creator. Loredana, ja, Falone, modeondernemster. En ook wel gekend als de partner van Matteo Simoni. Ja. En comedienne Amelie Aalbrecht, die net mama is geworden.
0: Ja, en die hebben alle 4 al een heel mooi parcours afgelegd eigenlijk, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, ik was wel een klein beetje verbaasd dat Pierre de finale gehaald heeft. Niet omdat ik vind dat hij de finale niet mag halen, voor alle duidelijkheid. Want anders krijg ik misschien slaag van die man, ik weet het niet. Maar wel, ja, Pierre sprong er nooit niet echt uit. Hij heeft altijd wel zijn best gedaan. Zat nooit niet bij de allerslechtste, maar was ook nooit de absolute top in het verhaal of zo. Van Loredana en van Anastasia ben ik niet verbaasd. Amelie, dat geeft ze zelf ook toe, is ook niet de beste kok, maar die slaagt er zich dan toch wel op een of andere manier altijd door. En ja, ze is er nu toch wel maar gewoon. Hè?
0: Zeker. Het is een seizoen dat voor een deel ook beheerst is geweest door het fenomeen Ruben van Gucht natuurlijk.
1: Zat hij daar ook in?
0: Ja, toch wel. Hoe vond je zijn passage de voorbije weken?
1: Ja, ik denk dat Ruben zo iemand is. You love to hate him, you hate to love him. En dat hij dat ook wel gewoon een klein beetje cultiveert. Want ja, ik zou het nooit in mijn hoofd halen om over een gerecht te gaan discussiëren met een Michael Rebers of een Peter Goossens. Maar hij denkt dan gewoon van, ik ga het zo doen. Dus als jullie nu komen zeggen, doe iets anders, doe ik het niet.
0: Ja.
1: En ergens denk ik ook wel van, ja, dat zelfvertrouwen. Misschien een klein beetje meer zelfvertrouwen, dat we dat wel kunnen gebruiken. Maar we moeten niet arrogant worden of zo.
0: Nee. Wat zou het succes zijn? Hoe kan je zo'n programma als dit winnen?
1: Toch gewoon steengoed te koken.
0: Toch en u wel, niet, blijft het belangrijkste.
1: U niet van de wijs laten brengen door alles wat er rondom u afgaat. Ik denk bijvoorbeeld aan Loredana. Die blijft eigenlijk, behalve in de aflevering met het orgaanvlees, die blijft super kalm de hele tijd. En dan denk ik, van, ja, als jij gewoon gefocust bent en weet van oké, nu dit, nu dat, dan zo en ze biedt, ga ik daaraan beginnen, dan lukt het wel.
0: Mm-hmm. Het is een naam die ik vaak hoor, hè? Loredana, is zij voor jou de te kloppen kandidaat?
1: Ja, naar mijn gevoel gaat het tussen Loredana en Anastasia gaan. Maar ja, je mag de andere twee natuurlijk niet op voorhand uitsluiten. Loredana en Anastasia kunnen bijvoorbeeld een hele slechte dag hebben. Of de gerechten kunnen heel hard in een ander straatje liggen. Dat zij niet machtig zijn of dat zij zich niet goed thuis in voelen. Ja. Of er snijdt iemand in zijn vinger. Hè?
0: Stel je voor. Dan net op de
1: valleriep
0: afvallen. Daardoor. Dat zou wel zonde zijn. Goed, fijn. Kijk, we gaan het zien vanavond. De finale van de Celebrity Masterchef Vlaanderen op Play. Jij kijkt met misschien iets lekkers om te knabbelen voor jou.
1: Ja, ik was aan het hopen dat je mij ging uitnodigen om te komen eten, maar het gebeurt maar niet. Hè?
0: Ik zou dat ten eerste afraden. Dan heb je wellicht de dag erna een ingestie of zoiets dergelijks. Nee, ik ga het niet doen.
1: Alright, goed genoteerd.
0: Super. Isabel, dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: bent toch rustig?
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Mens bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 55. Nu ook bij Proximus.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Documentaires over Michael Jackson die volgen elkaar in snel tempo op. Er loopt met Michael een film in de zalen. Op VRT Canvas kon je de voorbije weken kijken naar de Michael Jackson story. En nu pakt ook Netflix uit met een documentaire vanaf woensdag 3 juni. Zij focussen vooral op de misbruikzaak die er in de Nelly's was rond de King of Pop, de Jacksons en Shake Your Body. Zometeen krijg je een zoen van Stijn Meuris.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Eerst mag je muziek kiezen, zoals iedere dag hier in Good Vibrations. Zit jij al klaar om mee te doen? Ik hoop het alvast. Er zijn trouwens luisteraars die per letter van het alfabet een lijstje hebben, zodat ze heel vlug en heel makkelijk kunnen sturen. Misschien iets om ook over na te denken. Goed, hoe werkt het? Zometeen draai ik aan het grote Nostalgie Plus muziekrad. Daarna mag jij muziek kiezen op basis van een letter bepaald door dat rad. En welke letteren het vandaag wordt, gaan we nu samen ontdekken.
1: De letter M.
0: De M van mama is dat in dit geval. Welke zanger, zangeres of groep wil jij horen? Pas op, dat moet er eentje zijn waarvan de naam dus begint met de letter M. Ik denk bij de M, ja, ik zei het net, spontaan aan Michael Jackson. Wat is er nog met een M? Maywood bijvoorbeeld, duo uit Nederland. En ja, de mama's en de papa's, dat is ook wel een mogelijkheid. Drie alvast met een M, want er is nog veel meer. Ik denk dat je met die letter M veel kanten op kan. Wie wil jij horen? Welke artiest of groep die dus de M als eerste letter in de naam heeft? Stuur het nu via de website nostalgie.plus of via een bericht in WhatsApp op 0477 900 800.

Seasons in the Sun. De zon is hier ondertussen er ook helemaal doorgekomen. De voorbode van een paar dagen. Met prachtig weer, dus maak al maar plannen voor het Pinksterweekend. Met de voetjes in het zand, aan zee bijvoorbeeld. Een barbecue. Het kan allemaal. Dit was Terry Jacks. En zometeen Anita Meijer. De eerste files met 20 minuten vertraging of meer op de Brusselse buitenring. Vriesje op dit ogenblik 1 uur en 5 minuten van Expo tot Diegem. E17 naar Antwerpen, 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Brusselse buitenring, 20 van Vilvoorde tot Jette. Op de E19 naar Brussel vriesje ook 20 minuten van Zemst tot Machelen. Net als op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Ophem en Zaventem.

0: Ace bij Nostalgie Plus. How long? Heb jij ook al muziek aangevraagd? Dan zit je ongetwijfeld in spanning. Of jouw artiest of groep er aankomt. Het Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij de letter M. De M van mama. En dus speel ik 3 classics na elkaar van artiesten of groepen met de M als eerste letter in de naam. Jouw idee is zeker nog welkom. Stuur het maar via de website nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp. Ik heb al een paar luisteraars die ik blij ga maken. De eerste is, of zijn, Luc uit Wetteren en Christel, want beide stellen de Monkees voor. En als het lichtaard kiest voor de M van Marian Rosenberg. Ik had als tiener een plaatje van haar, schrijft ze. En ik heb het heel vaak gespeeld in mijn slaapkamer, tot de ergernis van mijn broer. Maar ik blijf het goed vinden. Ich bin wie du, zometeen al.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Mannekes.
5: Bombi.
4: Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
5: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
4: Bombi, we hebben nu drukke door.
6: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel.
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
10: Dat is extra budget voor de fitness.
11: Oh, mijn mango.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Rustig,
17: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
18: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
15: Prima, prettige avond.
17: Mooi, ik had dat wel gevonden.
19: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: The Monkees en daarvoor ook al Marianne Rosenberg.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: We doen het vandaag met de letter M. Dus welke artiest of groep wil jij graag horen? Er komt weer heel wat reactie binnen. Ik overloop een aantal van de suggesties die ik binnenkreeg. Ik zie dat Isabella aan Marga dacht. Luc aan Mecano of Mattia Bazaar. Guy aan de Mercy Beats of de Marmalades. Even kijken, wat staat hier nog? Voor Patricia mag het Madness zijn of Marilyn Manson. Voor Patrick, Max en Nightingale. Martin Bijl voor Georgette of Mieke en Roel. Ik zie dat Glenn aan Mieke met Engel Bewaarder dacht. Luc aan Luc uit Kortrijk aan Michel Delpech. Het Pour un Flirt bij deze zomerse temperaturen was een goeie geweest, inderdaad. Ook maar Leen heeft die al gespeeld vanochtend. Wat nog allemaal? Maché Dades, Manfred Mann. Allee, heel wat dingen met de letter M zijn binnengekomen. En Linda uit Roosdaal heeft ook iets gestuurd. Linda, een goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Vertel eens, de M, aan wie moest jij denken?
2: Aan Mut.
0: Aan Mut, inderdaad. En daarmee neem je ons mee naar jouw tienerjaren, jouw twintigjaren. Hoe oud was je? Leg eens uit.
2: 13.
0: Ja.
2: Ja, 16. En ja, dat was in de tijd, ja, een paar trips en zo. Ja, superleuk, ja. Omdat het hand... Ja, de dansjes erbij.
0: De periode van het uitgaan eigenlijk, hè? De jonge jaren, ja, ja, de dansings.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Was je iemand die dat vaker deed? Was dat echt wekelijkse gewoonte bij jou?
2: Eén keer per maand, hè. Later mocht dat dan alle weken. Hè. Ja, dat was heel leuk. Ja.
0: Het was nog heel erg met de regeltjes, veronderstel ik.
2: Ja, toen wel.
0: Ja, ja. Herkenbaar maar natuurlijk. Nee, hè.
2: Ja. Kan die?
0: Herkenbaar, denk ik, voor velen, toch?
2: Ja.
0: Ja. Was je iemand die graag danste? Ik denk het wel, als ik het zo hoor. Ja,
2: ik dans heel graag. Als, nog steeds.
0: Als eerste en als laatste op de dansvloer.
2: Voilà, zo moet dat.
0: Zo moet dat zijn. Mut, Dynamite staat voor je klaar. Goed nummer, denk ik, hè?
2: Ja, super.
0: Allee, laat je maar eens gaan.
2: Dansen.
0: En goed meedansen. Ah, wel, ik ging het zeggen bij deze. Veel plezier, hè, Linda.
2: Fijne avond.
0: Dank je.
2: Ja.

Dynamite van Mutt bij Nostalgie Plus. Alles staat al klaar, ze begint eraan. Na 7 uur in jouw verhaal vandaag linkt ze het aan de dag van de thee morgen en wil weten van jou of jij een soort vast genietmoment hebt. Laat het zeker weten aan Anne. Er is David Bowie nog.

0: 100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Oh nee.
2: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box, bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
15: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Hopelijk vind ik je in je tuin, op je terras of met de ramen wijd open, want het zomert daarbuiten en in jouw verhaal. Welkom.
17: Your golden years. Nostalgie plus.
16: Meer weer en nieuws heeft Fraukje Kaljon.
18: Goedenavond. Er is opnieuw veel te doen rond de programmawet van de federale regering. De stemming van die programmawet, met daarin onder meer de centenindex, wordt mogelijk opnieuw uitgesteld. Verschillende oppositiepartijen stuurden het ontwerp naar de Kamercommissie Sociale Zaken. En die moet zich nu uitspreken over het alternatieve voorstel van de vakbonden en werkgevers. Daarin zouden de energieprijzen minder meetellen in de berekening van de index. Als de Kamercommissie het alternatieve voorstel goedkeurt, moet de Raad van State eerst nog advies geven. De eindstemming over de programmawet wordt dan opnieuw met minstens een week uitgesteld. In heel Vlaanderen hebben duizenden mensen het verkeer in hun straat geteld voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Daarbij tel je dus elke passerende voetganger, fietser, auto of vrachtwagen. Zo krijgen onderzoekers een beter beeld van hoe we ons verplaatsen en hoe duurzaam dat is. Want de Vlaamse regering wil dat tegen 2030 de helft van alle verplaatsingen op een duurzame manier gebeurt. Gemeentebesturen kunnen de info ook gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Sport, een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Italië. Alex Segaert heeft de 12e rit gewonnen. Hij verraste iedereen met een late aanval op 3 kilometer van de finish. Onze andere landgenoot Ton Aert sprintte naar een knappe 2e plaats. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. En bij supporters van Club Brugge stijgt de spanning. Club Brugge kan vanavond al kampioen worden. Als het wint bij KV Mechelen of als het minstens even goed doet als achtervolger Union, is het zeker van een 20e landstitel. In het Jan Breydelstadion in Brugge worden tot 4000 fans verwacht, die de wedstrijd op grootscherm zullen volgen. Vanavond en vannacht helder weer met minima tot 5 graden. Morgen en in het weekend veel zon en zomers warm tot 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het overwegend zonnig, met zelfs lokale temperaturen tot 30 graden.
16: Club Brugge bijna kampioen en de zon wel zeker, maar toch nog even door die file. Langer dan een kwartier op de Brusselse binnenring. 26 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 24 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 22 minuten van Zemst tot Machelen.
1: Verhaal.

Morgen is het internationale dag van de thee. Voor mij alvast een iced tea'tje, graag. En zo'n theemoment gaat om meer dan dorst alleen, hè. Het is ook een geweldig excuus om even te vertragen. En daarom mijn vraag aan jou. Met wie had jij geregeld zo'n thee- of vertraagmomentje? Ouders, grootouders, buren of vrienden? Had je een vast moment, een kopje samen in de ochtend na het eten of een 4 uurtje na school? Of ook met wie zou je zo graag nog eens willen bijpraten? Is er iemand met wie je graag nog eens rustig zou zitten zoals vroeger? Met de zon, een kopje en alle tijd van de wereld erbij. Ik lees je graag via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Belgische zon buiten en de Spaanse die vind je gewoon op je radio met Julio Iglesias en Quiereme Mucho. Voor Katja geen thee, maar koffie samen met haar oma. In van die kleine kopjes met een gouden randje. Als kind vond ik dat heel chic. De grote mensen druk in gesprek en wij een koekje en stiekem luistervinken. Die geur van koffie, boenwas en zelfgebakken cake, dat vergeet ik nooit meer. En een vers geboende vloer, Katja, daar moet je wat mee, hè.

Geen thee bij ons thuis vroeger. En ik kies nu nog altijd vooral voor koffie. Ik keek vroeger heel erg uit naar het ontbijt samen met mijn mama en mijn zus. En er was ook altijd een 4 uurtje met iets lekkers na school. Choco en zo. Morgen internationale dag van de thee. Wat waren of zijn jouw favoriete momenten om te vertragen? Een seintje via onze website of WhatsApp 0477 900 800. En ondertussen zet ik de bubbelscout na Wiltura.

altijd met maten en liefst ook met je beste maten en afwisselen. Hè. Zeker de volgende dagen kan zo'n ijs- en ijskoude iced tea ook smaken. En veel beter dan die uit blik of plastic te gebruiken. Ga zelf aan de slag. Morgen met Leen en Timon. Lekkers met Leen tussen 10 en 12. En past dat niet in je plan? Nalezen kan natuurlijk ook via onze website.

De volgende dagen niet heel veel voor nodig met een thermometer die met de 30 graden flirt. Dag Gert, fijn dat je luistert en bedankt voor jouw ritueel verhaaltje. Ann, ik ben geen grote theedrinker, maar in de zomer heb ik wel een terrasritueel. Na het fietsen stop ik altijd bij hetzelfde café voor een fris pintje of een cola, afhankelijk van hoe sportief ik mij nog voel. En daar zitten vaak dezelfde gezichten. We zeggen dat we maar 10 minuten blijven, maar vaak wordt dat minstens een uur.

0: Morgen 22 mei, vervroegde zomer en internationale dag van de thee. Daarom ben ik benieuwd naar de manier waarop jij bij een kopje of wat anders graag vertraagt. Om je te ondersteunen, een classic die je bijna vanzelf doet verstillen. Even los en mee op de Orinoco Flow van Enya zo dadelijk.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.

Disruption, de Michael Zeker Band, Tom Jones. Ik zeg maar wat, ken jij zo'n typische kermisplaat uit jouw wat jongere jaren? Doe ze op de post via onze website of stuur een berichtje via WhatsApp 0477 900 800. Tony warmt je op, mocht dat nog nodig zijn, voor een zeer zonnige en extra lange Singsefoor. Morgen tussen 7 en 10.

Lying in the Arms of Mary, ook een mooie manier om te vertragen. En heel mooi ook van Etienne. Dag aan, mijn vrouw en ik dronken elke avond thee voor het slapen gaan. Zei Camille, ik iets met citroen. Al proefde ik eerlijk gezegd weinig verschil. Sinds er niet meer is, zet ik nog altijd 2 kopjes klaar in mijn hoofd, maar natuurlijk maar 1 in het echt, want dat moment, dat blijft van ons. Etienne, misschien op je terras vanavond die 2 kopjes. Dank je om te delen. Ik doe er nog wat bubbels bij. In overvloed vanavond, Cracklin' Rosie na 8 uur, na Chic en deze van Slade.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: Allee, jongen. Wat is dat?
5: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg. Verhaal.

alles in overvloed aan de vooravond van de Internationale Dag van de Thee. Voor mij een goed excuus om op zoek te gaan naar jouw thee en andere rituelen om eens te vertragen. Alleen of met mensen die je leuk vindt. Bij wie zat jij zoal eens rond de tafel? Ouders, grootouders, buren of vrienden? Ken je een vast genietmoment, 's ochtends of een theetje voor het slapen gaan? En met wie wil jij nog eens graag rustig zitten, zoals dat vroeger altijd ging? Jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

0: Je kijkt er ongetwijfeld naar uit, hè. Een lang en zonnig Pinksterweekend met heel veel zon, ook hier bij Nostalgie Plus. En vanavond ook verhalen over jouw thee en andere rituelen die de tijd even kunnen stopzetten. Sophia zegt, ik drink geen thee en dat is ook positief, want die regel op school zal ik nooit meer vergeten, die regel om DT-fouten te vermijden. En nog, ook triest van Etienne, die nu zijn kopje alleen drinkt. Maar wij hebben classics daarbij, hè, Sophia. Via 3 Degrees na eentje van Roy Orbison.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

Met de warme dagen in aantocht haalde ik een paar frisse tips uit de krant. Zet je ramen open, beneden en boven, zodat de warme lucht weg kan. Hou de zon buiten voor ze binnenkomt met rolluiken, zonneschermen, doeken of een parasol. En zoek het koelste plekje op in huis, liever beneden dan boven. En onze verkoelende classics. Herman van Veen na een zomerse bries van George en Aretha.

Leonard Cohen in het Nederlands door de oren van Herman van Veen. Precies zo'n vertraagmoment aan het water met thee, sinaasappels en heel veel tijd. En dan nu voet van de rem. You ain't

All kinds of everything. Internationale dag van de thee morgen met iced tea bij Leen en Timon. En aan de vooravond ga ik op zoek naar verhalen over thee of andere vertraagrituelen. Bij Nadine thuis stond stevast de koffie klaar voor bezoek. Nooit gepland, de buurvrouw, een nicht, iemand uit de straat, iedereen mocht aanschuiven. Ik mis dat spontane binnenlopen, zegt ze, ondergesneeuwd door berichtjes en agendas. Weet je wat, Nadine? Morgen zet je gewoon een pot koffie op en kijk wat er gebeurt, hè.

De tijd van smeren is weer gekomen en dat is schitterend nieuws, vind ik zelf. Heel blij met die zon. Het heeft lang genoeg geduurd. En Ria is heel tevreden over onze classics sublieme muziekkeus deze avond aan, laat ze weten. Dank u wel. Zo graag, Ria. En voor zo een paar heetwolkjes van Cloud na een Belgische classic.

uitzondering op die DT-regel van Sophia van daarnet. Deze cloud schrijf je altijd met een D. Save me. Marcel zou heel graag nog eens een koffiemoment beleven met oud-collega René. We dronken vroeger elke ochtend een kopje op het werk nog voor de taak begon. Dan werd er gelachen, geklaagd, maar ook heel veel opgelost. We zijn elkaar wat kwijtgeraakt na ons pensioen, maar door jouw vraag aan denk ik, misschien moet ik hem gewoon even bellen. Koffie genoeg in huis. Ja, ja. Marcel, ik denk dat jouw verhaal nog een staartje krijgt.

vermoed dat hij er ondertussen wel over is en geen antwoord meer nodig heeft op zijn 81ste en 3 huwelijken rijk Rod Stewart.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

entends? Tu les entends, Jisoo?

beste uit de 60s, 70s en 80s. Nostalgie.

0: podcast.
1: Dit is een podcast van Nieuwsblad en productiehuis van Leeuwen en de Bok.
2: Nooit ga ik hem vergeven. Nee. Omdat we waren niet ver om sensatie te maken. Hè? Om Duitsland af te pakken.
3: Je hebt hem nooit meer teruggezien?
2: Nee. Dat is beter voor hem. Ah ja. Dat is beter voor hem. Ah non. Moi, ce quand c'est là, enfin, je sais pas dire en flamand ça. Als alles eruit komt, dan. Nee, dat is beter voor hem. En voor mij ook. Ja. L'injustice. In voetbal of in het leven. Nooit. Nooit accepteren. Nooit.
4: Dit is Go West, een special van Shotcast over het WK van 1994. Een van de meest memorabele wereldbekers. Samen met Rode Duivels van toen gaan we terug naar de United States of America.
5: The United States is honored to play host to this magnificent celebration.
4: In de brandende hitte.
6: Just bang on 100 degrees here in the Citrus Bowl.
7: We hebben daar echt afgezien.
4: Naar een toernooi waar vriendschappen worden gesmeed.
2: Maar veel muziek, veel drink, veel bier. Tuurlijk.
4: En waar jaloezie heerst.
8: Ik weet dat daar iets broeide, ja.
4: Naar matchen waar vijanden worden gemaakt.
2: Nooit ga ik hem vergeven. Nee.
4: En legendes worden geboren.
9: Dat is de oppergod vandaag.
4: Ik ben Frank Jaas. Welkom bij Go West, een podcast van het Nieuwsblad. Het lijkt niet het verhoopte toernooi te worden voor de Duivels.
10: They've gone right through, they'll score. Saudi Arabia have opened the scoring. The goal by Oran. With a Belgian defense nowhere.
4: De Rode Duivels hebben nog één kans om van het WK in Amerika een geslaagde missie te maken. In een duel in de achtste finales tegen Duitsland. En dat al over 72 uur. En ook nog in een andere Amerikaanse staat. Op bijna 2000 kilometer van Orlando, Florida. In een totaal ander klimaat. Net nu de spelers gewend geraken aan de hitte, dringt zich plots een ongewenste verhuis op. En om die uren op het vliegtuig en de bus te compenseren, doen de Duivels wat ze altijd al deden, kaarten.
11: Maar dat is vooral over dat kaarten. Hè. Dat is een beetje de ding geweest van de mindere sfeer. Ja.
4: En initieel is dat vooral het clubje van de Anderlecht-spelers dat zich daar wel eens in verliest. Maar op het WK worden er meer kaarten gedeeld. Zo weten ook Danny Boffin en Luc Nielis.
12: Iedereen zat kaart, was kaarter. Danny was kaart, ik was kaarter. Dirk Medved was kaarter. Mark de Grijs was een kaarter.
13: Philippe Albert. En zo was er ook nog bij.
2: Ja, zoals altijd. Ah, een paar groepen, twee of drie verschillende groepen. Hè. Ja, ze spelen kaart ook bij terugreis bij Club Brugge, Nationale Ploeg. Als ze drie of vier uur tijd hebben om te kaarten, dan kaart je.
12: Ik denk dat we met een stuk of zes waren en Jozef is er op zeker moment, zag hij ons kaart en die wou ook mee kaarten. Zoals dat begonnen. Maar hij kon het niet zo goed. Maar hij wou het toch meedoen, ja.
4: Wanneer Weber zich bij het gezelschap aansluit, verandert de dynamiek.
13: Wat gebeurde, dus ook met Jozef, hij kwam en... Ja, en dan zag hij dat de tafel volzet was, bij zes, hè. En dan mocht hij ene, als er een zene wegviel, mocht hij ook mee. Maar hij kreeg het gevoel van, die tafel is altijd bezet. Ja, en hij zegt, ik moet terugwinnen.
12: Ja, want hij was altijd aan het meekijken, Hij wou dan uiteindelijk hebben we hem toegelaten om mee te spelen, maar met de gevolgen van het team.
4: Het kaartspel wordt door de hele Weber-saga zo'n pak minder onschuldig. Weber zelf, intussen wat wantrouwigen op zijn hoede, lijkt het spel veel te ernstig te nemen.
13: En daar is eigenlijk, ik denk dat daar eigenlijk een beetje begonnen is, dat hij gevoeld heeft dat er spelers onder elkaar hem...
12: Tegen hem spelen.
13: Tegen hem spelen. Dat we,
12: die, wij speelden gewoon zo slecht.
13: Dat er teken werd gedaan, dat hij geen goede kaarten had.
12: Dat was bullshit. Maar hij kon het gewoon niet goed. Ja, als hij goede kaart had, dan begon hij te lachen. Ja, dan zei iedereen, ja, je kent dat. Ja. Als je dan kaarten kent, dan was iedereen al weg. Hè. Als hij dan eens goed had, dan iedereen past. Die had geen pokerface. Hè.
4: Er staat natuurlijk ook heel wat op het spel. De Duivels kaarten niet enkel voor het plezier.
11: In het begin kaarten ze met geld op tafel. En iedereen had zijn geld mee. En dan, oké, als het op was, was het op. Hè. Het is simpel. Hè. Op een moment zaten wij een keer in Brussel. Ja, Brussel, ja. En mensen zagen dat, die daar komen opdienen, dit en dat. En dan zegt van, allee, dat kan niet, jongens. Het ligt hier soms een maandloon van die gast op tafel. Dat kun je niet maken. Er mag geen geld meer op tafel komen. En we zeggen dan, alles beginnen opschrijven. Maar ja, als je opschrijft, dan natuurlijk geen controle meer of het je nog hebt, hè. Dus en dan, ja, natuurlijk, als je dan 3 weken samen zit, kan het rap oplopen. Hè.
0: Voor wat speel je?
2: Geld. Maar natuurlijk. Veel geld. Als je 15 keer meer dan een normale persoon verdient, dan ga je voor veel geld spelen, ja, natuurlijk.
13: Op een gegeven moment, want dat is zelfs zo gedraaid geweest.
12: Ja, daar niet meer van.
13: Het is zelfs zo gedraaid geweest dat, en je zag ook op training, dat was niet meer dezelfde.
4: Als het geld niet op tafel ligt, is het soms moeilijker in te schatten wie er hoeveel heeft ingezet en wie er heeft verloren. En Weber is de dupe van zijn eigen overenthousiaste hand. Weber lijkt zijn verliezen niet goed te verteren. Vooral omdat het intussen over best grote bedragen gaat.
12: Hey, wat ik daarvan weet is uiteindelijk puntje bij paaltje is dat hij veel geld verloor en op zijn veel geld op verliezen was. En tot wij hem onderling samen gezegd hebben gehad tegen elkaar, we gaan hem laten zweten tot na het WK. En dan gaan we wel zeggen naar de buitenwereld. Ik denk niet dat hij 1 euro of Belgische frank heeft moeten betalen toen. Of laat mij zeggen, misschien 50% of zelfs nog minder heeft hem moeten betalen. De rest heeft iedereen laten vallen. Dat weet ik wel nog.
13: Op een gegeven moment,
12: hij heeft niet alles moeten betalen.
13: Nee, helemaal niet. De groep heeft samengekomen en ze heeft gezegd, kijk jongens, we gaan vanaf nu stoppen bij kaarten. En we laten alles vallen. Iedereen. En dat is zijn geluk geweest.
12: De Weber verloor het meeste. Je zag een Weber die zag zwarte sneeuw.
4: Als noodoplossing en vooral om te zorgen dat de ploeg en het spel er niet onder gaan lijden, wordt er aan de noodrem getrokken. Enzo Schifo moeit zich met de zaak. En ook Paul van Imst kan het gebeuren niet zomaar laten passeren. Zo weet ook Lorenzo Stalens.
11: Paul heeft daar ook een aandeel in. Omdat op een bepaald moment heeft hem gezegd van, want er waren bepaalde bedragen aan het verliezen, nog geen cijfers noemen, die al een beetje exuberant waren, nee, te hoog waren. En Paul heeft gezegd van, kom, dat spel gaat hier niet door. Dat is er allemaal, alles weg. En oké, ja, de mannen die gewonnen natuurlijk, die waren kwaad. En Jozef, die is verloor, die was content, hè.
0: Had jij geld verloren dan op dat WK?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. En je hebt wel betaald?
2: Nee. Ah. Ik heb tegen iemand gezegd, ik ga terug, we gaan terug naar België en volgende week of binnen 2 weken heb je geld. En hij zei, nee, dat is niet nodig. Maar, als dat is niet nodig, dan bedankt.
0: Oké.
4: Met de persconferentie en de kwijtgescholden schulden lijken de plooien eindelijk echt gladgestreken. En om te zorgen dat de Duivels niet gestoord worden in hun aanloop naar die belangrijke match, heeft de bond beslist om de journalisten vanaf nu meer op afstand te houden. Geen meetings meer op het strand, geen gemengde plaatsen op het vliegtuig, kortom, een hele andere reis. Ook voor Ludo van der Wallen en Karel Huibrechts.
3: Nu bleek dus na die wedstrijd tegen Saudi-Arabië in Washington dat de Rode Duivels niet in Orlando mochten blijven. Ze moesten in Chicago gaan voetballen. Dus ja, goed, Chicago bleek dat er een charter moest besteld worden. Ja, door heel die situatie met Weber en de kritiek die er was gekomen, mocht pers niet meer mee met de voetbalbond. Dus moest de pers zelf een vliegtuig zoeken. Dat was heel duur, waardoor niet alle journalisten mee konden vliegen naar Chicago. En er eigenlijk enkele in, waaronder ik als beginnende journalist, in Orlando moesten blijven. En wij daar op televisie de wedstrijd hebben gezien. Er was ook bijvoorbeeld het geval voor Dirk Abrahams, die toen voor VTM werkte. Dat weet ik ook nog, dat hij ook is gebleven samen met Raymond Goethals, die als analist voor VTM werkte.
7: De grote Raymond Goethals, die mocht niet mee.
3: Die mocht niet mee. En wij hebben die wedstrijd gewoon in ons hotel in Daytona Beach, dus nabij Orlando, gekeken.
14: Wij zitten in de tweede bus. We zien dat de eerste bus stopt, dat die Roy Duvels erom. Maar ons bus gaat niet open. Florida, warm. Dus wij staan er in de hitte. En dat begint te duren. En ik begin te loeien. En een paar nemen dat over. Hè. Zo, de beestenwagen. Hè. Dus er was al bij de pers zoiets van, what the fuck, wat doen die nu met ons? Die laten ons hier opgesloten in de bus. Dan begonnen we. Allee, vooral ik, ons ongeroemde kut uit de deur.
0: Was bewust dat jullie er niet af mochten?
14: Ik denk dat wel. Ja, ja. Ja, dat was geregeld, hè. Niet in de pers, niet. En dus die sfeer, dat zat al een beetje scheef zo. Dat was zo niet sympathiek.
4: De Bon maakt zich niet populair bij de aanwezige pers. En de liefde was al niet groot. De uithaal van Josip Weber ligt volgens het Nieuwsblad aan het amateurisme van de bondsdelegatie en die staat onder leiding van Roger van de Stok.
15: Hij is misschien een aanwinst voor de golfsport, maar voor het voetbal is dat vooralsnog niet gebleken.
4: Hij krijgt ook een smallende bijnaam, Roger van de Golfstok.
3: En op een bepaald moment was er een journalist die in België was gebleven, Jan Segers, die maakte een fictief interview en die noemde Roger van de Stok niet Roger van de Stok, maar Roger van de Golfstok, omdat hij bekend stond als een goed golfer en dat hij ook in Amerika af en toe ging golfen. Wat als delegatieleider natuurlijk heel, heel moeilijk is, maar toch deed hij dat en dan noemden ze hem Roger van de Golfstok, wat... Ah ja, en sindsdien heeft hij toch nog heel lang die naam meegedragen, Roger van de Golfstok. Wat ook wel goed gevonden was natuurlijk.
4: 2 juli 1994. De Rode Duivels staan oog in oog met Duitsland. En dat is een zware opdracht, want de Duitsers zijn uittredend wereldkampioen. Een team vol wereldsterren zoals Rudi Völler, Jürgen Klinsmann en Lothar Matthäus. Komt nog bij dat de Duitsers 2 dagen extra rust hebben gekregen en niet hebben moeten reizen. Zij bleven gewoon in Chicago, terwijl de Duivels de stevige overtocht moesten maken vanuit Orlando. Het Nieuwsblad spreekt zelfs over ongelijke wapens. En ook Frankie van der Elst voelt de bui al hangen.
0: Ik had het gevoel dat we al voor de match verloren, snap je? Met hetgeen wat er was gebeurd, Saudi-Arabië en alles zo. En nu Duitsland. Zo, allee, ik heb er alles aan gedaan om dat niet, maar zo. Maar ik had vooraf al zo een verloren gevoel. Ladies and gentlemen, welcome to Soldier Field for match 37. The first game in the round of 16, the 15th FIFA World Cup.
4: Van hem start opnieuw zonder Mark Wilmots in de basis. In de aanvalslinie opteert hij voor Nilis en Weber. En nu de verhalen over Joske Weber overal de ronde doen, zijn alle ogen op hem gericht. De druk is torenhoog.
16: Josip Weber helemaal opnieuw opgeladen. Overigens de avond voor een en ander in de kranten verscheen, zat Josip Weber te kaarten met Luc Nielis, Mark de Grijze en Enzo Schifo.
4: De Rode Duivels krijgen 90 minuten om zich te bewijzen. 90 minuten die hun toekomst op dit WK zullen bepalen.
17: He hopes their swift move, their swift change of pace from Florida to Chicago won't have too detrimental an effect. The Belgians haven't beaten Germany for 40 years. Matthäus hit quickly and a chance here for Völler.
4: Na nauwelijks 5 minuten staat het al 1-0 voor de Duitsers. De Belgen reageren meteen. Groen maakt gelijk na 7 minuten. Alles ligt weer open.
17: Well, a sensational start to this game. They sliced open the Belgian defense. Klinsmann with Völler. Völler again. And Klinsmann!
4: Maar 3 minuten later slaan de Duitsers opnieuw.
17: An incredible start to the game. 2-1. Jürgen Klinsmann, his first goal. Seriously test goalkeeper Prudhoff. Get the keeper straight back, and it's a goal! It's Völler again! That's true for him!
4: Het gaat razendsnel en bij de rust is de score zelfs al 3-1 voor Duitsland. Maar de Duivels laten het hoofd niet hangen en komen na de rust met herwonnen veerkracht uit de kleedkamer. In de 70ste minuut lijken de kansen te keren. Weber krijgt een lange bal van Grün aangespeeld, gaat er meteen achteraan. Het moment waarop Josip Weber de Duivels een nieuw elan kan geven. En een kans ook voor Weber om alle commentaren en geruchten finaal de kop in te drukken.
16: Grün, Weber, dat is een penalty. Dat is een strafschop, meneer Reutlisberger. Dat denk ik toch. En ik denk heel België met mij en ook heel veel neutrale toeschouwers.
18: Oh la la la la la la la la la la.
4: Weber wordt door de Duitse verdediger Thomas Helmer gehaakt en ten val gebracht.
18: Ik hoop dat we de herhaling krijgen.
4: En dat binnen de 16 meter.
18: Ik kom er voorlopig niet uit, maar een hoertgeroep van alle neutrale toeschouwers plus de enkele Belgen hier.
4: De Zwitserse scheidsrechter Kurt Rutwisberger fluit niet, tot ieders verbazing en onthutsing. De Belgische fans springen recht van verontwaardiging voor hun tv en in de tribunes. De normaal zo minzame Paul van Imst maakt zich kwaad langs de lijn. En op het veld moet ze Philippe Albert tegenhouden.
2: Ik was in 40 meters van de fout van Helmer tot op Josip. En iedereen, Michel ook, hij was in de doel. En hij heeft ook protesteren. Iedereen heeft dat gezien. En de Duitsers ook. In de hoofd van de spelers van Duitsland. Wow. Wat is er gebeurd? Geen penalty, geen rode kaart. Dank u wel.
19: Op dat moment, ik ben te ver, ik zie het niet. Hè. Maar als je ziet de reactie van de spelers en nog erger daarna als je de beeld terug ziet. Ja.
13: Kunnen wij dat adres geven van hem? Dan reik ik er nu naartoe. Maar ik moet er toch bij neerleggen. Het is gebeurd. En,
12: ja, okay. Dat is ook zo. Dat je de boost nodig had dat hij ons niet kunnen geven. Wat terecht was op dat moment, ja, dan krijg je weer een heel ander gegeven natuurlijk. Hè. Ondanks dat je het dan moeilijk hebt of tegen Duitsland speelt. En voor hun is ook een heel ander gegeven op dat moment. Hè. Ja, dat is toch een cruciaal moment in de wedstrijd. Hè.
13: Hadden wij toen de VAR, was er misschien iets anders geweest. Hè?
4: Dat er nog hoop is, bewijst Philippe Albert.
2: En dan, maak ik 3-2, maar het is te laat.
18: Albert. Het staat er nog in. Philippe Albert. Het is misschien een beetje te laat, maar het kan nog.
4: In de 89ste minuut trapt hij op de valreep nog de 3-2 binnen.
2: Rode kaart voor Helmer en we scoren de penalty. We komen terug tegen deze Duitser. De laatste 15 minuutjes, 20 minuutjes, dat was only ons. Hè. Kansen creëren, als de strafschop is gegeven, dat is 3-2. En ik maak 3-3 in de 89ste. Hè.
17: Whistles from the German fans, they want it to end now. And there's the coolest man of all, referee Rocklesburg from Switzerland.
19: Ja, stel u voor. Je moet goed zijn, je moet goed voorbereid zijn. Maar alles moet, je moet geen kwetsuur hebben. Je moet niet te veel gescorst hebben. Je moet een goede sfeer hebben. Maar je moet een tikkeltje iets hebben. Die in een beslissende moment de stuk valt op de goede kant of de slechte kant. Stel je voor dat we 3-3 daar maken. Dat geeft je vleugels. Kun je door Duitsland gaan? Wat gebeurt er dan?
18: Het is afgelopen. Duitsland erdoor. En Albert moet tegengehouden worden, want die ging. Rutwisberger even de levieten lezen, denk ik. Maar België neemt dus afscheid van de World Cup 94 met de nederlaag.
12: Ik denk, tuurlijk ben je ontgoocheld na zo'n wedstrijd en je gelooft er dan in. En door een fase wordt er weggeveegd. Dan is die ontgoocheling nog iets harder achteraf natuurlijk. En ook, je weet ja, UWK is voorbij. Hè. Dus in pakken wegwezen.
4: De Rode Duivels moeten terug naar huis. En Paul van Imst lucht zijn hart in het interview na de wedstrijd bij een toen nog jeugdige reporter.
20: Ja, goedenavond. Paul van Imst, de bondscoach. De wereldbeker is voorbij. We beginnen met het einde. Het is gedaan, hè? Jullie kunnen naar huis.
21: Ja, tuurlijk. Ja, het is natuurlijk spijtig, maar ja.
20: En dan meteen naar het moment van de wedstrijd. De penalty fout op Weber. Rutwisberger fluit niet. Ja. Dat was een penalty op een cruciaal moment.
21: Ja, dat is als wij terugkomen op 3-2. Ja. De Duitsers zijn al ten onder gegaan.
20: Jullie waren toen op dat moment goed aan het spelen.
21: Wij waren goed aan het spelen. En ik zou zeggen, ik vind persoonlijk een schande dat zoiets kan gebeuren. En als je dat durft als scheidsrechter, voor misschien miljoenen kijkers, zoiets doen, zo'n beslissing nemen. Wel, ik persoonlijk vind, die zou nooit geen internationale match meer mogen arbitreren.
20: Je weet dat hij de grote kandidaat voor de finale was. Hè?
21: Ja, dan moeten ze hem zetten. Die is een echte schande.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Als je bent professioneel en on te volle comme ça, stelen. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Nee, dat kan niet. En ik heb, het vandaag heb ik nog niet accepteerd.
0: Jij bent altijd kwaad.
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: Denk je dat het bewust was? Dat hij wel...
2: Tuurlijk.
1: Dat hij een
2: voordeel
1: van
2: ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Twee of drie jaar later was hij levenslang geschorst. Aankoopaffaire.
0: Omkoop.
2: Ja. Omkoop, ja, sorry, omkoopaffaire. Ja, hij heeft geld gekregen om, om Duitsland te laten gaan. Ja, zeker. Als het is geen geld, dat is een huis. Of, ja, ja, ja, zeker van. Zeker van.
1: Ik ben altijd kwaad, hè?
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, altijd. Maar tot de laatste dag van mijn leven. Met die skates. J'en parle, j'ai shivers. Allez, ja. Comment tu dis?
19: Kippenvel.
2: Kippenvel. En dat is 32 jaar geleden.
4: Het toernooi zit erop voor de Rode Duivels. Duitsland maakt zich op voor een kwartfinale tegen Bulgarije. Nederland schakelt in Orlando-Ierland uit, maar verliest dan tegen Brazilië. Dat Brazilië wordt na een troosteloze finale tegen Italië uiteindelijk wereldkampioen. Het komt naar Robbie Badger. Hij neemt een Taffarel en hij heeft het. Brazil heeft won de World Cup. Maar dat kan sommigen eigenlijk niet meer schelen.
11: Ja, ik heb ook de rest niet meer gevolgd. Dan de, ik zo van, ik kijk niet meer.
4: De Duivels proberen er dus tijdens hun laatste dagen in Amerika maar het beste van te maken. Gelukkig is er in de United States genoeg afleiding om dat verlies door te spoelen.
11: Dan nog een dag vrij, denk ik, als we daar waren.
19: Na de uitschakeling.
11: Ja, we hebben dan een auto gehuurd. Dat was de eerste keer met een automatie. Als die mij daar zou vertrekken, die gast, die dan zeker gedacht hebben, die auto komt nooit goed thuis. Ik kan met mijn twee voeten aan het rijden. En de Vital was ook mee. Met je voet, Laura, met je voet. En dan zijn we naar Disney geweest, in Orlando, dus daar gereden.
4: Het WK van 1994 zit er nu helemaal op. De Rode Duivels vliegen terug naar België. Vier matchen heeft het sprookje mogen duren. Met een team dat soms putterde, maar met ongelooflijk veel potentieel en talent. Volgens Philippe Albert zelfs met een beter team dan het team in 90 en 86, toen België vierde werd.
2: En ja, dat is prachtig, hè, wat ze hebben gedaan in 86. Veel, veel goede spelers ook, hè, super spelers. Hè, maar we waren beter in 90 en 94. En de chance dat ze hebben, dat de Rode Duivels hebben in 86, we hebben dat niet gehad in 90 en 94.
4: De Belgen hebben deze keer misschien geen chance gehad, maar in Bouillon zijn ze in feeststemming.
2: Ik kom terug naar Bouillon en ik zeg tegen mijn ouders, ja, deze dag op deze tijd ben ik thuis. En ik kom van mijn huis in BZT. Ik rijd en ik kom 200 meter van mijn huis, of van het huis van mijn ouders. En ik zie 200, 300, 400 personen.
4: Heel Bouillon heeft zich verzameld. Om de retour van hun held te vieren, wordt alles uit de kast gehaald.
2: En ik zie een kleine trein, toeristieke trein. Dat is de trein die gaat langs Bouillon en die maakt een uurtje om de gasten daar te kijken. De paysage, Bouillon. Ik wil in de trein komen. Ik zie, nee, niet in de trein. Devant. Tu vois, il y a une plateforme. En ik, hop, ik, zo. En dan, hop, we hebben langs Bouillon gereden. Een uur en een half. En duizenden personen. Allez, in Bouillon en zo. Applaus. Oude woners van Bouillon ook, aan de tram. Ja, Philippe. En een ongelofelijke dag. En ik heb een oude woner van Bouillon heeft mij gezegd op die tijd... Dat is de eerste keer dat ik heb zo veel mensen gezien in Bouillon. De laatste keer was in 45. Dat is ongelooflijk, hè? Je faisais signe, enfin, je sais pas comment on dit en flamand.
19: Antoine.
2: Ja, Antoine, en iedereen. En iedereen, ah, Philippe. En dan, ja, na een uur en een half, naar de café van mijn broer. En dan hebben we gevierd, hè, natuurlijk. Dus ongelooflijk, ja.
4: Oké, het WK van 1994 leverde voor de Rode Duivels als ploeg te weinig op, maar voor enkele Rode Duivels was het wel een WK dat hun persoonlijke toekomst flink heeft veranderd. Ook Michel Preud'homme, die net zijn droomtransfer naar Benfica heeft gemaakt, staat een verrassing te wachten.
0: Nochtans heb je wel een trofee, hij staat daar achter jou. We zijn hier bij jou thuis en je hebt de Lev Yashin-trofee wel gekregen natuurlijk.
19: De eerste keer dat dat was.
0: Ah ja?
19: Ja, ja, dat was de eerste wereldbeker dat de Lev Yashin-trofee was. Ja. Het is gedaan, ik ga naar Benfica en ineens lees je in de krant dat je verkozen bent tot de beste keeper van de wereldbeker. Dus wat je niet verwacht eigenlijk, want in nachtfinale uitgeschakeld zijn toch verkozen te zijn, dat wil zeggen dat het heel goed was.
4: Work hard, play hard. De FIFA kroont Michel Preud'homme tot beste doelman van het toernooi. Hij ontvangt daarvoor de Lev Yashin-trofee. Een beloning voor zijn indrukwekkende prestatie en een eerbetoon aan zijn idool.
19: Ik heb daar mijn trofee van de weduwe van Yashin gekregen op het podium in Lissabon. Als ik een kind was of jonger was, hadden wij een televisie in zwart en wit. En ik weet nog dat ik had een wedstrijd gezien dat Yashin speelt. Ik denk dat Rusland-Engeland was. En dat was een harde shot, zo'n in één tijd van buiten de 16 meter in de richting van Yashin. Dat is een hand gepakt. Groot. Dat is me altijd bijgebleven.
4: Niet alleen Michel Preud'homme valt in de prijzen. Ook de ijzersterke defensie trekt de aandacht. Philippe Albert kroont zich tot Belgisch topschutter van het WK. En dat hebben ze ook in Engeland gezien.
2: En ja, het heeft mijn leven veranderd. Omdat tegen Holland en Duitsland... Kevin Keegan was analist voor de BBC. En hij heeft deze twee wedstrijden gezien. Maar ik heb twee keer gescoord. En ik heb ook twee goede wedstrijden gespeeld. Dus, en een paar weken daarna... heeft mij gebeld om naar Newcastle te komen, om te discussiëren. En ik heb voor 4 jaar getekend in augustus 1994. Ja. En dat heeft mijn leven veranderd. Dat is een andere wereld. Andere voetbal, andere sfeer in de stadions. De snelheid van het voetbal. En qua financieel ook. Hè. Op die tijd was dat 4 of 5 keer meer dan Anderlecht. Hè. Ja, in 94 jaar.
4: En ook Nielis zet een stap vooruit.
5: Ik wou wel in het seizoen zelf ervoor weggaan bij Anderlecht. En Boskamp had mij specifiek gevraagd om nog te blijven. Dat is dan zo gebeurd. Heb ik bij PSV een akkoord bereikt. En PSV is toen naar Formeu afgekomen. Omdat ik wou dat ook voor het WK afronden. Zodat ik daar al niet meer moest aan denken. Ja, dat was voor mij een verademing. Waarin ik mij zo in thuis... Waar ik zo... Blijkbaar ben ik geboren als halve Nederlander, denk ik, achteraf gezien. Want dat was voor mij een verademing. Je ziet het nu aan mijzelf nog als ik dat vertel. Dat is voor mij... Dat was voor mij echt... Ik kon geen betere plek inbeelden dan waar ik toen naartoe ben gegaan. En zeker niet na de WK. En dan nog eens met gevolg dat ik in de eerste jaar voetballer van het jaar werd. Dus dat wil alles zeggen eigenlijk daarin. Dat ik het WK al lang voorbij was, maar dat ik in de wereld was terechtgekomen wat mij toeliet om mezelf te zijn.
4: Maar voetbal blijft natuurlijk een teamsport.
19: Je kan niet alleen winnen in voetbal. Er is niks te zeggen dat je kan alleen winnen als een individueel trofee. Maar dat weegt nooit tegen een titel of een beker of wat dan ook. Individueel trofee in voetbal zijn, oké, dat is mooi, maar dat weegt niet tegen de rest. Ja, ik had graag ook eens in halve finale gespeeld van de wereldbeker. Ik had dat ook graag gedaan.
4: Na het WK maakt Josip Weber de overstap naar topclub Anderlecht. Maar zijn gloriejaren van bij Cercle blijken voorbij. Al snel in het seizoen loopt hij een zware blessure op. En dan begint er een periode van pech en pijn.
6: En in Anderlecht gekomen, na 3 maanden eerste blessure met loges. En dan beginnen met de rug en dan eind met de knie.
4: 3 jaar later zet hij een punt achter zijn voetbalcarrière. Helaas verliezen we Josip Weber in 2017. Hij overlijdt te jong aan prostaatkanker. Hij wordt 52.
6: Pa, ik moet eerlijk zeggen, elke jaar ik mis je meer en meer. Ik mis de half van mij is vertrokken.
4: Negen 1994 zal voor altijd het WK zijn van Josip Weber, Philippe Albert en Michel Preud'homme. Maar ook van het onverwachte verlies tegen Saoedi-Arabië, van de onbetrouwbare corrupte Rutlisberger, maar ook wel het WK van een gemiste kans. Een toernooi van net niet dus voor de Duivels. Maar wie weet loopt het heel anders op het komende WK in Amerika.
0: Ik had zo echt het gevoel, zo van ja, we kunnen hier wel iets neerzetten. Zo uit.
8: Geen buitenspel, Nili.
12: Ik denk in de bal van mij.
8: Gedaan, direct.
13: Mark Goot, denk ik.
8: En een goal! Mark de Grijze!
9: 7,5 uur voor de wedstrijd, dames en heren, hier in de Citrus Bowl.
22: Bergkamp, misschien nu een rechtstreeks duel. Bergkamp! Schitterend gered door Preud'homme.
19: Je weet, ik ben maniacal. Dus ik was al maniacal op dat moment.
8: Dat is het! Ik wist het!
2: Ja, dat wist ik, dat ik zal scoren. Ja.
23: So, Belgium going to the second phase. They are winners here in Orlando by 1-0.
2: Hij heeft een bal aan zijn voet en niemand heeft de idee om hem te stoppen.
23: They've gone right through, they'll score!
2: Dan begint hij aan zijn dribbel.
23: Saudi-Arabia!
2: Dus ja.
23: The scoring, the goal by Omaran.
2: Dat is een doodsteek geweest in ons toernooi.
24: Ik zie niet aan. Waar kan ik aan steek? There are other things in life than football. Hoppa! Ja!
4: Go West is een podcast van het Liesblad en productiehuis van Leeuwen en de Bok. De interviews werden gedaan door Koen van Uitgang. De fragmenten komen uit het VRT-archief. Je vindt alle afleveringen in Luister, de podcastomgeving in de...